0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
12: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
13: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
14: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

Van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke 3e donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
3: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
2: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
11: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: bij Businesswise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: Sisters crying.

0: met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Ik wil dat ik

0: accepteren weer. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Zo, we denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
14: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
15: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio. Hey.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
13: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
14: Rotterdam, die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
15: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
16: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Jensen. Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor...

0: Alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij Businesswise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als

0: Hypotheekadviseur zet elke stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Duurzaamheidsverslaglegging verandert snel van karakter. Waar ESG-rapportages eerst vooral werden gezien als verplichting, vanuit wetgeving en compliance groeit nu dat besef dat dezelfde informatie cruciaal is voor risicomanagement, kostenbeheersing en toekomstbestendigheid. Ik ga hierover in gesprek met Annemieke Bos van Grant Thornton en Lianne Dijkstra van Impact House. En dat is de afdeling binnen Grant Thornton die zich richt op duurzaamheid en impact. En zij begeleiden dus organisaties bij de overgang van rapporteren naar daadwerkelijk sturen op ESG-thema's.
5: Ja. Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen. Van harte welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik begin even bij jou, Lianne. Want afdeling binnen Grant Thornton.
9: Annemiek? Ja, Lianne. Ga ik het over vertellen. Impact House.
8: Ja, vertel eens even, want het is een afdeling die nog niet zo lang bestaat.
9: Het is een adviespraktijk. Dus dat is een team van consultants, experts op het gebied van duurzaamheid. En allerlei thema's die met duurzaamheid samenhangen. Die bedrijven, allerlei verschillende organisaties eigenlijk helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Uitdagingen op het gebied van klimaattransities die plaats moeten vinden. En niet alleen bedrijven, allerlei. Wij werken voor het hele ecosysteem. Ja, dus we geloven er ook in dat we natuurlijk dat allemaal nodig hebben.
8: Ja. En voorheen was die wetgeving die er kwam. We gaan het straks hebben over de CSRD en de CSDDD. Daar is de een en ander nodig van afgezwakt. Maar dat heeft jullie wel. Ja, heeft jullie werk doen veranderen? Laat ik het zo vragen.
9: Zeker heeft dat het werk doen veranderen. Kijk, uiteindelijk is iets aanvliegen vanuit een verplichting. Levert dat andere gesprekken en ook misschien wel een andere aanpak op dan wanneer je dat doet vanuit een intrinsieke overtuiging dat het goed beheersen van duurzaamheid of daar op een zinvolle manier mee bezig zijn voor jou als onderneming ook waarde oplevert.
8: Ja, want je hebt eigenlijk twee stromingen, zou je kunnen zeggen. Jullie moeten me corrigeren, maar als je het zou vertalen nu naar. We hadden het net even voor de uitzending over coronatijd. Dat heeft iets gedaan met het duurzaamheidsbesef. Dat is het beeld wat vaak geschetst wordt. Hoe kijken jullie daarnaar?
10: Ja, ik weet niet zeker of ik dat herken. Misschien voor mezelf niet, omdat ik daar al
8: langer mee bezig was.
10: En ook bij veel bedrijven kwamen die daar voor die tijd al mee bezig waren. Misschien valt het samen met een stukje regelgeving die vanaf dat moment push heeft gekregen.
8: Aangekondigd werd eigenlijk ook. Dus iedereen moest er al naar gaan werken.
10: Ja, dat zou kunnen. Ja, en ik denk wel dat dat daardoor met name op een andere manier naar duurzaamheid is gaan kijken. Wat we merkten voor die regelgeving is dat er toch een heel aantal bedrijven veel meer vanuit impact, vanuit een intrinsieke motivatie het onderwerp op de agenda aan het krijgen waren. En de heden, met name de transparantie en rapportageverplichtingen, die heeft daar zo'n druk op gelegd. Dat dat ook echt wel voor veel bedrijven een stukje naar de achtergrond is verdwenen. Ja. Omdat de resources eigenlijk op transparantie ingezet zijn.
11: Wat zagen jullie gebeuren bij bedrijven toen die wetgeving eigenlijk geformeerd werd, bekend werd? Er werd natuurlijk over gestemd eerst in het Europese parlement. Vervolgens gaat het door richting de Nederlandse overheid. Wordt daar nog een keer iets gedaan? Wordt een slag gemaakt? En dan kan je aan de slag. Maar van tevoren ga je die bedrijven natuurlijk al voorbereiden.
9: Ja, klopt. Ja, nou, ik denk wel dat veel bedrijven dit ook wel als iets heel heftigs en groots zagen. Hè, dat op ze afkwam. En ook iets nieuws. Ja. We hebben, als het gaat over rapportageverplichting voor financiële verslaglegging, hebben we natuurlijk al jarenlang allemaal afspraken met elkaar gemaakt. Er zijn hele boekwerken, hele afdelingen, finance teams die zich bezighouden met het rapporteren over financiële prestaties. Mm-hmm. Dit gaat over het rapporteren van je voortgang op niet-financiële prestaties. Ja, dat was voor veel organisaties nieuw.
11: Ja, want het draagt niet direct bij aan winst. Hè? Zo werd er ooit gekeken, denk ik, toch? Of niet?
10: Ja, ik denk dat het ook een beetje uit het verleden is gekomen. Het rapporteren is natuurlijk begonnen voor de beursgenoteerde bedrijven. Die verplicht werden om over hun impact te rapporteren. We hadden destijds de GRI-richtlijnen. Die veel meer zaten over wat is jouw impact op je omgeving. Ja. En deze verandering is een verandering die wij op zich heel erg toejuichen.
11: De hele keten moet eigenlijk uiteindelijk met de billen bloot, om het zo te zeggen, toch?
10: Ja, en het gaat ook veel meer om te kijken naar je bedrijf. Veel meer ook vanuit een risicoperspectief. Ja. En als je daar het gedachtegoed van de CSRD ook goed begrijpt, dan gaat het uiteindelijk niet zozeer over een verplichting over, oh, je doet misschien iets verkeerd of je hebt misschien een goede impact en maak daar een mooi plaatje van en vertaal het naar buiten. Maar doe gewoon een grondige analyse van hoe onderwerpen op dit gebied zich verhouden tot het succes van jouw bedrijf en daarmee ook de impact op je omgeving.
11: Wat is er nog over van die CSRD en die CSDDD? Misschien moeten ze ze toch even toelichten voordat we zo meteen echt de praktijk in duiken. Want daar zitten jullie natuurlijk hier voor. Om ook de verhalen uit de praktijk te horen. Hoe bedrijven daarmee omgaan. Moet je ze overtuigen? Is het een intrinsieke motivatie om door te gaan? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het wordt afgezwakt. Ook kan wel even wat anders gaan doen. En we focus gaan verleggen op andere zaken, toch?
9: Ja, wat er over is van de CSRD kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat geldt op dit moment alleen nog maar voor organisaties die 1000 medewerkers of meer hebben.
11: Ja, en dat is eigenlijk onderdeel van die omnibus inregeling.
9: Ja, klopt. Ja, dus dat is ten opzichte van waar we vandaan kwamen een aantal jaar geleden. Ja, is er inmiddels zo'n 80% verplichting verdwenen. Hè? Dus 80% bedrijven die dat eerst wel zouden moeten doen of zich op die transparantierichtlijn moesten voorbereiden. Ja, hebben we daar natuurlijk nog maar een heel klein deel van over. Dus dan kom je toch al wel bij die wat grotere bedrijven uit waar Lianne het net over had.
11: Minder datapunten ook. Dus je hoeft minder.
9: Ja, exact. Ja.
11: Ja, 60% verminderd.
9: Ja, exact. Ja. Ja, en daar is natuurlijk het narratief heel lang over gegaan. Het is zoveel. Ja. En ik merk wel, een van mijn klanten is een groot bouwbedrijf. Waar een business controller zit die in lijn met wat ik net zei ook zei van ja, we hebben dat ook allemaal wel een beetje groter gemaakt dan het was. Hè, als je kijkt naar de standaarden voor financiële verslaglegging, waren die rapportagerichtlijnen. Ja, maar zoveel was het eigenlijk niet. De weerstand zat hem in het is nieuw en we moeten iets doen wat we nog niet eerder hebben gedaan. Ik denk dat organisaties daar wel wat weerstand was in eerste instantie. Wat wij denk ik wel in de praktijk hebben ervaren is dat het organisaties daar uiteindelijk mee aan de slag zijn gegaan. Kwamen er gedurende dat proces van voorbereiding wel achter dat het ze ook iets oplevert. En ik denk dat dat organisaties hopelijk helpt om dit wel te blijven doen.
11: Ja, zoals je met heel veel wetgeving ziet nu als het gaat over duurzaamheid, dat soort zaken. Het is ook vaak uitstellen van uiteindelijk die executie die komt een keer.
9: Precies.
11: Dus met andere woorden, nu zijn de MKB-bedrijven ontzien. Mm. Maar dat gaat ooit een keer gebeuren.
9: Ja.
11: Dus hebben jullie daar ook mee te maken met MKB-bedrijven?
9: In onze dagelijkse adviespraktijk niet. Wat we natuurlijk wel zien is dat er een keteneffect is. Hè? Dus een grote organisatie die nog wel die verplichting heeft. En zich committeert aan bepaalde doelstellingen. Bijvoorbeeld op het niveau van CO2-reductie. Heeft daarvoor de keten nodig om die doelstellingen te realiseren. Dus als jij een toeleverancier bent van een Albert Heijn, ik noem maar even een voorbeeld, ja, dan zul je toch ook vanuit die hoek misschien wel verplichtingen opgelegd krijgen om ook eigen doelstellingen te hebben, daar goed op te sturen en daar dus ook transparant over te kunnen zijn. Ja. Dus uiteindelijk verwacht ik dat het wel alsnog in die keten een uitwerking heeft.
11: Dat is de CSRD. Dan heb je nog de CSDDD. Dat is eigenlijk de scope naar de absolute top. Bedrijven meer dan 5000 medewerkers, daar hebben jullie meer mee te maken. Ook. Dat is overigens een andere wetgeving, maar toch.
10: Ja, vanuit de wetgeving op dit moment nog ietsjes minder, omdat die natuurlijk ook wel verder weg in de toekomst ligt. Maar in de kern zijn er natuurlijk hier en daar ook wat voorlopers geweest. Duitsland heeft eigenlijk de voorloper hiervan al geaccepteerd een tijdje, die nu vervolgens ook on hold is gezet. Maar we zien inderdaad het due diligence doen van je keten, maar ook je eigen organisatie. Dat is iets wat eigenlijk al heel lang op de agenda staat. Alleen de wetgeving maakt het natuurlijk, maakt het weer... Zou het een push moeten geven of zou in ieder geval daar weer eisen aan stellen? Terwijl als je erover nadenkt, als je naar je leveranciers gaat, dan toets je ze op kwaliteitseisen, maar waarom niet op deze eisen? En dat zou eigenlijk al onderdeel moeten zijn van je dagelijkse business.
11: En Annemiek, jij zei net al, je vindt het echt wel jammer dat het is afgezwakt.
9: Ja, dat vind ik wel. Ja,
11: leg ze uit.
9: Ik denk dat we met elkaar al best een hele tijd weten dat we problemen hebben. We hebben een groot klimaatprobleem. We hebben wat dat betreft, moeten we ons echt zorgen maken over de leefbaarheid van onze planeet. En we weten ook dat bedrijven daar enerzijds aan bijdragen, maar aan de andere kant ook in staat zijn om daarvoor oplossingen te bedenken. Maar dat vraagt wel een wat langere termijn aanpak en ook een wat langere termijn commitment om op dat soort duurzaamheidsonderwerpen te bewegen. Ik heb wel gezien in de afgelopen jaren dat dat in een verplichting gieten organisaties doet bewegen. He, dus je hoopt natuurlijk dat dat vrijwillig gebeurt of dat men dat vanuit intrinsieke motivatie doet. Ik denk dat verplichting toch nodig is gebleken. Om met dit soort dingen aan de slag te gaan.
10: Ja, en ik denk daarin, de bedrijven die nu buiten scope vallen, ik denk daar zullen een deel zal oppakken, omdat ze zien het levert meerwaarde op. Een groot deel zegt ook van ja, maar het is zo groot geweest, we laten het direct vallen. Kijk, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar ik denk qua afzwakking, jij had het net over datapunten. En dan denk ik denk wel dat we ons met z'n allen moeten afvragen hoe realistisch zijn al die datapunten nu echt. Hè? En ik denk dat daarin, door de snelheid waarmee het geïntroduceerd werd en de omvang ervan en hoe we daar met z'n allen bovenop gesprongen zijn, om maar te rapporteren, om het rapporteren, dat daar gewoon een hele grote valkuil heeft gezeten. Want het gedachtegoed erachter is natuurlijk focus aanbrengen en die onderwerpen stuurbaar maken. En daarover in je verslag transparant.
11: Precies. En voor de duidelijkheid, dit geldt natuurlijk eigenlijk voor de interne markt in Europa, deze wetgeving. Ja. Maar om concurrentie buiten Europa gelijk speelveld te creëren, zijn daar weer andere wetgevingen voor bedacht. Die zijn overigens niet afgezwakt. Maar dat is natuurlijk, als jij in China je grondstoffen haalt.
10: Ja. Nou ja, wat we natuurlijk wel zien is dat we vanuit Europa met al onze wet en regelgeving maken we het ons niet altijd heel erg makkelijk. En zetten we onszelf buiten de markt eigenlijk. En ook ik ben momenteel ook werkzaam voor een bedrijf met een Amerikaans moederbedrijf. De wet en regelgeving die komt, die uitgesteld wordt en nog een keer uitgesteld wordt. Dat maakt het. Dat maakt de dagelijkse praktijk gewoon ontzettend lastig. Want we zijn wel afhankelijk van internationaal en over de hele wereld onze supply chains. En die bewegen niet allemaal mee met ons.
11: De vraag, en volgens mij kan niemand dat voor de totale economie beantwoorden, is eigenlijk van wat levert het voor schade op eigenlijk? Het kwakkelen met die wetgeving.
9: Ik heb zelf wel ervaren en heel veel organisaties hebben daar echt ontzettend veel last van gehad de afgelopen periode. Dus die legal uncertainty, dus ook dat omnibuspakket wat telkens weer een andere vorm aannam. Ja, dat legt ook iets stil. En uiteindelijk denk ik dat dat dus ook bepaalde duurzaamheidsinitiatieven die op de agenda stonden bij organisaties, die hen ook iets zou brengen, ook weer heeft stilgelegd. En dus je bent, ja, dat is voor organisaties niet fijn als je niet weet waar je je op moet voorbereiden. Kijk, mijn persoonlijke mening is, als wij nou al die tijd en energie die we met elkaar hebben gestopt in kijken hoe dit zich ging ontwikkelen en iedere keer maar weer de update van de wet aan het uitpluizen waren, gewoon hadden gestoken in goede duurzaamheidsstrategieën waar je vervolgens prima transparant over kan zijn, dan had dat denk ik zinvoller geweest.
11: Ja, en het feit dat dat eigenlijk dan toch niet intrinsiek gebeurde over de hele linie, over het algemeen, er zijn best wel uitzonderingen daar te benoemen. Ik kan me voorstellen dat je daar nu wel verschil in ziet, dat ook kleine bedrijven aan het bewegen zijn, omdat ze niet wachten op de wetgever, maar zelf gewoon die koers vast gaan houden en daar een strategie op ontwikkelen.
10: Het fijne aan het hele CSRD-vraagstuk is natuurlijk wel geweest. Het gaat uit van een goede analyse van waar zitten je impact, je kansen en je risico's. En de bedrijven die daar op een goede manier mee aan de slag zijn gegaan en dat niet als een Excel-exercitie hebben gezien, maar echt een goede analyse van hun bedrijf hebben gemaakt in hun value chain en in de context waarin ze opereren, die hebben, als het goed is, waardevolle informatie uit die analyse gehaald. En daarmee ook focus over welke onderwerpen brengen ons iets, welke onderwerpen vormen voor ons op de middellange of op de lange termijn een risico. En zullen wij dus logischerwijs op onze strategische agenda moeten plaatsen. En op het moment dat die erop staan, op basis van die analyse en een goede risico-inschatting, dan is er dus ook een business case om mee aan de slag te gaan. En dus wij noemden het ook wel eens voor de gein de CSR business case. Uiteindelijk gaat het daar wel om. Hè? De bedrijven die exercitie goed hebben gedaan, die snappen waarom dit op de agenda moet staan. En die zullen dat niet loslaten vanwege een transparantieverplichting.
11: En uiteindelijk gaat het toch gebeuren.
9: Ja, en voorbeelden helpen daar misschien ook nog wel bij. Hè?
11: Dus die gaan we zo benoemen.
9: Goed, gaan we dat.
12: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Matt Simons, Catch and Release op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business. Met vandaag in de studio Lianne Dijkstra en Annemieke Bos van Grant Thornton en de afdeling Impact House. Annemieke, daar ben jij van. En we gaan nu dan naar de voorbeeld.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, want dat hebben we over die rapportageverplichting van de CSRD en de CSDDD. En we hadden net al zoiets van, nou ja, iedereen weet natuurlijk wat die wet inhoudt. Je hoort het een keer voorbij komen, maar dat kan volgens mij ook niet. Want als je het gaat hebben over datapunten, hoeveel punten zijn er? 60% is het afgezwakt. Dus er blijft nog heel veel over. Maar misschien toch even aan de hand van praktijk. Mm-hmm. Het komt eigenlijk dagelijks wel iets in het nieuws voorbij.
2: Ja, klopt.
0: Waarvan je denkt, nou, oké, dus zo zit het.
2: Ja, nou, jij stelde mij net de vraag, hè, is wetgeving nou nodig? Of kan het ook zonder? En die CSDDD, waar het net ook even over ging, gaat uiteindelijk over verantwoordelijkheid nemen voor dingen die er in jouw toeleveringsketen.
0: Ja, want de reden dat ik het vroeg is natuurlijk omdat sommige bedrijven toch een soort van signaal afgeven dat ze het allemaal zelf wel geïnitieerd hebben.
2: Ja, fantastisch. Ja, dus een voorbeeld vorige week nog in het nieuws. Levi's, die heeft met koeienletters op de website staan een hele mooie supplier code of conduct, waarin staat dat mensenrechten van de locaties waar zij produceren, vaak natuurlijk in ver weg in het buitenland, respecteren. En daar zijn stakingen geweest, hè, in een Turkse productielocatie. En waar Levi's de enige afnemer van is. En die zijn allemaal ontslagen vanwege het feit dat ze staken. En dat is een mensenrecht. Ja. Dat zou met een CSDDD niet kunnen.
0: Wat? Kan je uitleggen waarom?
2: Nou, dat je zo gedraagt. Hè? Dus dat jij op het moment dat jij dat het aantoonbaar is dat jij niet je verantwoordelijkheid neemt voor dat soort mensenrechten situaties in jouw toeleveringsketen. Ja. Zou je daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
0: Ontslag zou onrechtmatig beschouwd worden.
2: Ja, staken is een mensenrecht.
0: Precies.
2: Dus daar zou jij voor moeten zorgen. Dus,
0: en daarvan heb je dan meteen, want je hebt het nu over Turkije. Hè?
2: Ja, dat is nog best dichtbij.
0: Ja, dat zou in China wellicht ook kunnen gebeuren, maar dan heb je ook landelijke wetgeving zoals in Nederland, waar dit gewoon absoluut al niet kan.
2: Nee, dat klopt. Maar we weten natuurlijk ook dat ongeveer 80% van de negatieve impact van de meeste organisaties, zeker organisaties die iets produceren, of dat nou kleding is of andere dingen die we met elkaar gebruiken, 80% van de impact, duurzaamheidsimpact, negatieve impact, zit in die ketens. Daar vindt uitstoot plaats. Daar vinden sociale thema's plaats.
0: Lianne, jullie werken samen veel met board members, als het ware, van grote bedrijven. Dus even in die praktijk. Hoe gaat dat eraan toe?
3: Nou ja, de veranderingen, ook in wetgeving, hebben we wel voor gezorgd dat eigenlijk je ziet dat het onderwerp weer ergens anders komt te liggen. Door de push van rapportage heeft het even heel eventjes op het bord van finance gelegen, van de CFO. En je ziet nu toch echt dat er zijn budgetten voor vrijgemaakt. Het staat op een strategische agenda. En het is nu niet meer per se een rapportageverplichting voor een heel aantal bedrijven. Maar inmiddels zijn wel de ogen op dat niveau geopend. En zie je weer een verschuiving naar de CEO en meer naar het strategische vraagstuk gaan. En dat is een hele interessante, want daarmee maak je dus ook niet een data-exercitie, maar maak je het echt een aansturing van je organisatievraagstuk. En daar begint natuurlijk ook, hoe govern je nu eigenlijk CSR binnen je organisatie? En dat is voor iedere organisatie anders. En daar heeft zo'n wetgeving bij geholpen om dat inzichtelijk te maken. Wederom kom ik terug op die analyse. Mm-hmm. En daarmee wordt het ook zichtbaar dat het dus niet een rapportagevraagstuk is, maar dat het een dagelijkse aansturing van je praktijk is.
0: Precies, en dan heb je natuurlijk ook te maken met type bedrijf. Hè? Wat is uiteindelijk je eindproduct?
3: Ja.
0: Waar zit je in de waardeketen als het ware? Heb je ook het idee dat het over het algemeen, hè, stel je bent een producerend bedrijf voor consumenten, dat de consument het ook van je verwacht?
2: Absoluut. Ja, uiteindelijk wel. Ja, kijk, en ik heb zelf altijd een beetje moeite met de consument verantwoordelijk maken voor wel of niet duurzaam. Ik denk dat daar ook andere dingen voor nodig zijn. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat het belangrijk is om na te denken. Wat gaat die consument verlangen op de langere termijn? En ben ik dan, nou stel ik ben een zuivelproducent. Ben ik over 5 tot 10 jaar nog relevant op het moment dat ik alles dierlijk blijf doen? Of zal ik daar toch een ontwikkeling in door moeten maken? En dat is denk ik wat Lianne net ook zei. Bekijken wat duurzaamheid in de vorm van echte bedrijfsstrategische risico's, maar ook dus kansen voor jouw onderneming betekent. Ja, dat maakt het dan dus vervolgens niet meer iets wat je er even bij deed. Hè? Want dat was natuurlijk vroeger wel het geval. Duurzaamheidsteams die waren bezig met een beetje vertellen dat ze naast hun eigen bedrijf ook nog best wel hele goede dingen aan het doen waren. Ja, dat is natuurlijk nu gelukkig inderdaad, wat Lianne net beschrijft, ja, wat meer op de bestuurstafels geland.
3: En je noemt natuurlijk ook wel een hele interessante, de consument. En vaak zit er tussen de producent of het product en de consument zit nog een schakel. En ik denk wel dat de consument en de maatschappij zich veel bewuster is. Dat er ook een deel daarvan wel overwegingen maakt daarin. Maar ik denk dat we vooral ook moeten kijken naar de belangrijke rol die de retail daarin heeft. En die daarin dus eigenlijk het afdwingt ook van de producent.
0: Ja, en wat dat betreft, die verandering van verduurzaming begint eigenlijk al bij de grondstoffen.
2: Klopt, ja.
0: Op het moment dat je daar een verandering wilt doorschakelen, betekent sowieso vaak dat die grondstoffen nu nog duurder zijn. Ja. Maar aan de andere kant hoor je steeds meer bedrijven ook over de kansen die het met zich meebrengt.
2: Ja, en dat is voor iedere onderneming ligt die balans dus altijd weer net een beetje anders. En
0: exact.
2: Daar dus die strategische analyse op doen zoals Lianne die net omschrijft. En dus is het voor mij nu al zinvol als bouwbedrijf om al het beton wat we inkopen zelf te gaan produceren op een hele duurzame manier. Daarmee realiseren we waarschijnlijk onmiddellijk al onze klimaatdoelstellingen. Maar kan ik dan nog wel een woning verkopen in de huidige markt? Want die wordt natuurlijk dan een stuk duurder. Dat spanningsveld, daarin begeven organisaties zich.
0: Ja,
2: en daar is niet de gouden formule voor. Ja,
0: precies, maar
2: dat is voor iedereen net anders.
0: Wordt wel gekeken, kan het circulair? Zo ja.
2: Absoluut.
0: Wat gaat ons dat extra's kosten? En hoe krijgen we dan die bouwprojecten toch nog rond?
2: Precies. Als het ware? Ja, en als jij als bouwbedrijf in staat bent om als eerste een volledig circulair en industrieel gebouwde woning goed op de markt te krijgen. Daarin misschien ook wel die doorslag kan maken naar dat is dan dus ook een betaalbare woning. We hebben een woningprobleem in Nederland. Er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Ja, dan zie je eigenlijk dat duurzaamheid geïntegreerd denken wordt. Want dan ben je enerzijds aan het bijdragen aan een maatschappelijke oplossing. Maar het is voor jezelf ook gewoon een hele goede business case. Want je kan meer betaalbare woningen verkopen.
0: Hoe gaan jullie met bedrijven aan de slag om die strategie uit te stippelen?
3: Ja, dat begint wederom weer bij die analyse en het besef dat het inderdaad gewoon niets anders is dan een goede risicoanalyse van je bedrijf. Kijk, en dat is natuurlijk nog niet echt een geïntegreerd gedachtegoed. Het is vaak is CSR nog is iets van een andere afdeling. Het zijn de mensen van CSR die zeggen dat we iets moeten.
0: Zijn jullie dan als het ware in persoon het duwtje in de rug? Kan je dat zo stellen?
2: Zeker.
3: Ja. En het grappige is vaak komen we binnen bij bedrijven die een uitdaging hebben omdat ze iets moeten. Nu moet gerapporteerd worden. Zonder dat ze echt beseffen van waar zit de pijn en waar hebben we echt behoefte aan. En ze kunnen het ook vaak niet echt een naam geven. En wij zien vaak zelf dat wij persoonlijk ook in de rol die wij dan innemen. Ben je nou CSR manager? Ben je hier nou voor reporting? Waarvoor ben je hier nu? Maar uiteindelijk gaat het ons erom. En waar wij vaak op uitkomen is dat we dus de onderwerpen op de juiste plek in de bedrijfsstrategie krijgen. En dat het dus ook op de juiste manier gegoverned wordt.
0: Ja, en welke processen zie je dan ontstaan? Moeten er teams worden opgericht? Hoe gaat dat?
2: Wat wij meestal doen is echt grote stappen terug. Dus waar we vaak voor worden gevraagd is, er moet aan het eind van het jaar een duurzaamheidsverslag liggen. Die moet ook nog eens een keertje aan bepaalde eisen voldoen. Dus het wordt een compliance vraagstuk eigenlijk, wat vaak op ons bureau landt. En dan gaat de hele organisatie rennen om er maar voor te zorgen dat er aan het eind van het jaar een verslag ligt met allemaal datapunten erin. Die gaan ook over aantallen personeelsleden, verhoudingen, man, vrouw. En daar voor zorgen dat die data klopt. En onze vraag is altijd, waarom is dat voor jou belangrijke informatie om op te sturen? Is dat voor jou überhaupt een relevant onderwerp? En waarom is dat zo? En dus wij zorgen er wel vaak voor dat we een beetje uit die rapportage rat race komen. Dat we dat een beetje stilleggen en dat we echt teruggaan naar de tekentafel. En die belangrijke vraag beantwoord krijgen. Welke ESG onderwerpen zijn voor jullie business nou het meest belangrijk en relevant om op je strategische agenda te hebben staan? En waarom?
0: Is dat vaak eigenlijk ook hetgene waar men tegenaan hikt? Dat gigantische administratieve proces wat erbij komt kijken.
2: Ja.
0: Wil je een B-corp worden? Ook.
2: Ja.
0: Precies.
2: Nou, en ook wel terecht. Want en zeker ook omdat natuurlijk een onderdeel van die CSRD-wetgeving is ook nog steeds dat er een controle plaatsvindt door een accountant op de compleetheid en de juistheid van hetgene wat je rapporteert. En dat is een vrij intensief traject. Dus dat voorbereiden voor een controle kost gewoon heel veel tijd voor organisaties. Dus daar zien ze tegenop en dat is ook wel terecht.
3: Ja. En ik denk wel dat de geruststelling daarin zit, is als jij even helemaal die paar stappen teruggaat.
0: Je maakt eigenlijk als het ware een soort nulmeting van hier gaan we beginnen.
2: Exact, ja.
3: En ook
2: en je brengt focus aan.
3: Zijn van waar jullie nu achteraan rennen en al die datapunten, om welke reden worden die nu opgehaald? En ja, er zijn een paar verplichte datapunten, maar daarnaast wordt die verplichting, leg je je eigenlijk, je bepaalt zelf waar die grenzen zijn en hoe je hem afbakent. Als jij heel scherp hebt, hoe verhouden die onderwerpen zich tot mijn business? En als je daar heel kritisch over bent en naar een gemiddelde HR-strategie, als je die goed erbij pakt en zegt, wat zijn nu echt de uitdagingen? En waarom stuur je hierop? Hoe helpt dat jouw bedrijf verder? Hoe helpt dat jouw mensen verder? Dan zie je, als je dat goed uitpluist, dat er heel veel datapunten gerapporteerd worden zonder dat die er voor het bedrijf echt toe doen. En die kunnen daar buiten vallen.
0: Ja, en uiteindelijk, want daar komen we zo op terug. Want dan heb je in ieder geval het bedrijf heb je in beeld. Maar dan ben je er nog niet. Dan sta je eigenlijk aan de top van de waardeketen. Dan moet de volgende stap gemaakt worden. En daarbij kan me ook voorstellen dat ze altijd vragen, oké, als we hier verandering willen gaan toepassen in de hele waardeketen, wat kost dat ons? En tot hoever willen we het risico dragen? Dat een eeuwige discussie is. Hoe zien jullie dat? Hoe ervaren jullie dat?
2: Nou ja, dan heb je het ook alweer over onderwerpen. Kijk, het wordt misschien een klein beetje technisch, hè? Dus onderbreek me als dat niet klopt. Want die analyse waar wij het steeds over hebben, dat is een heel belangrijk uitgangspunt van die rapportagewetgeving. Die heet een dubbele materialiteitsanalyse. Mm-hmm. Dat is een stomme technische term, maar dat vraagt van bedrijven dat ze niet alleen kijken naar welke impact heb ik nou op mijn omgeving. Dus ik heb een fabriek en dus ik stoot uit. Maar ook welke impact hebben bepaalde duurzaamheidsonderwerpen in de vorm van risico's en kansen op mij als bedrijf. Dus als ik ergens in een toeleveringsketen heel veel over water moet vervoeren en het water, we hebben droogte. Ja, er zijn organisaties die gewoon miljoenen aan kosten maken. Omdat ze hun toelevering niet op orde hebben. Omdat ze niet over het water kunnen vervoeren. Nou ja, dat zijn denk ik. En dan is die discussie over wil je hier iets mee? Eigenlijk helemaal niet relevant. Want daar moet je iets mee. Ja, omdat het je rechtstreeks raakt. En ik denk dat dat een andere manier van denken over duurzaamheid is. Het gaat niet meer over wil je eigenlijk iets goeds doen, ja of nee. Je zult met een aantal van dit soort ontwikkelingen,
0: Daar loop je al tegenaan.
2: Ja. Er is schaarste aan bepaalde grondstoffen. Als jij een autobandenproducent bent, dan heb je nu te maken met rubberplantages die het niet doen.
3: Nou, en ook de risico's die je als organisatie loopt door wet en regelgeving die nu afgedwongen wordt. Hè? Dus dat jij niet meer je producten kunt sourcen uit een bepaald land en naar de andere kant van de wereld moet gaan. En welke effecten heeft dat? Hè, dat soort wet en regelgeving.
0: Ja, dat doe je met name, dat kan nog steeds op bijvoorbeeld de zaken rondom Iran, Midden-Oosten.
2: Ja, ook. Ja,
0: maar je gewoon echt wel. Ja, je moet je hoofd boven water houden.
2: Dus dat geopolitieke stuk en daar goed grip op krijgen, zou je ook. Kijk, wij hebben hier heel veel gesprekken over, Lianne en ik samen. Wanneer praat je nou eigenlijk over een duurzaamheidsstrategie? Ja, want dat is wat die CSRD vraagt. Hè? Rapporteer voortgang over jouw duurzaamheidsstrategieën. En maak dat transparant en maak dat ook concreet. Maar wanneer begint een duurzaamheidsstrategie en eindigt een bedrijfsstrategie? En dat zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk, in de context van de voorbeelden die ik je net noem, dat zou hetzelfde moeten zijn.
0: Ja,
2: en of dat hoort hetzelfde te zijn.
0: Want dat is eigenlijk dat je ook zou kunnen zeggen nu op dit moment, men had eerder moeten beginnen.
3: Dat sowieso. Nee,
2: dat sowieso.
0: Als we het hebben over fossiel bijvoorbeeld. Als we daar eerder van afgestapt zouden zijn, had je nu dat probleem minder gehad waarschijnlijk.
3: Ja, kijk, en dat zijn ook heel veel wetten en regelgevingen proberen daar nu een push aan te geven. Ja. En zeggen van oké, we hebben het zelf niet bedacht, we hebben het zelf niet gedaan. En nu gaan we het wel doen. Neem bijvoorbeeld aan de EUDR. Ja, die maakt het zometeen gewoon onmogelijk om...
0: Misschien ook even uitleggen de EUDR.
3: Dat is de ontbossingswetgeving. Dus die zegt eigenlijk op het moment dat jij bepaalde commodities, bepaalde grondstoffen wilt importeren in Europa om te gebruiken. Dan moet je kunnen aantonen dat die niet aan ontbossing heeft bijgedragen. Nou, dat zet natuurlijk nu wel op de kaart dat we moeten gaan zorgen dat alles traceerbaar wordt. Nou, dat is in sommige landen is dat al heel goed geregeld om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat vlees het grootste exportproduct is. Dus als er een keer een ziekte uitbreekt, wil je dat inzichtelijk hebben. Anders gaat je hele export eraan. En in andere landen is het nog helemaal niet geregeld. Dat betekent niet per se dat alles wat daar vandaan komt aan ontbossing heeft bijgedragen. Maar het geeft nu wel een push om dat wel inzichtelijk te gaan maken. En als je dat nu nog moet doen, ja, dan weet je dus dat je de komende 5 jaar als land eigenlijk je export naar Europa kun je vergeten. Nou, en dan komen we in het hele grote wereldpolitieke veld terecht, waarin we zeggen, ja, hoe erg is dat voor dat land?
0: Hè? Precies.
3: Wij dwingen dat af als Europa. Maar zij hebben natuurlijk nog een hele wereld aan wie ze wel op dit moment kunnen afzetten. En dat maakt het. En dit zijn wel de onderwerpen die op de bestuurstafel natuurlijk gewoon
2: thuishoren.
3: Ja. Maar waar ook zeker oren naar zijn. Want dit heeft een direct effect.
0: Ik kan me ook voorstellen dat de duurzaamheidsstrategie onder druk komt te staan. In sommige gevallen nu. He, omdat eigenlijk het bedrijf overeind te houden de overhand krijgt. Omdat bepaalde grondstoffen of niet meer te verkrijgen zijn. Of eigenlijk niet meer kan produceren bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is je duurzaamheidsstrategie. Om daar dus op te acteren.
0: Maar goed.
2: En daar een plan voor te hebben. En
0: ja, maar dan ben je te laat eigenlijk, zeg je. Als je daar nu nog aan moet werken.
2: Zeker, ja. Dus dat is waar wij organisaties dagdagelijks bewust van proberen te maken. Er is door alles wat er op dit moment natuurlijk in de wereld aan de hand is. Zijn ondernemingen op korte termijn aan het overleven.
0: Exact.
2: Terwijl de vraagstukken die we hier nu met elkaar aan het bespreken zijn, typisch iets
0: voor de lange termijn
2: is.
0: Dus ik kan me voorstellen dat
2: dus heb jij dus gun je jezelf de slimheid, zou ik bijna willen zeggen, om na te denken over als dit soort ontwikkelingen doorgaan, ben ik er dan nog wel als onderneming over 10 jaar? Ben ik dan nog relevant? Kom ik dan nog wel aan mijn producten? Dat is. Daar zou je vandaag de dag over moeten nadenken. En de oplossingen daarvoor bedenken is lastig, hè? Dat snap ik ook.
0: Maar even naar de praktijk ook weer. Is dit dus waar jullie bedrijf op dit moment veel mee helpen?
2: Dit is wat wij de hele dag door doen.
0: Dus de hele dag door kijk je ook naar de ontwikkelingen uiteraard.
2: En die zijn voor iedere onderneming weer anders. Ja. Dus op het moment dat jij wij werken nu voor een grote logistieke onderneming die een circulair businessmodel heeft. Maar daarin ook uitdagingen ziet om het product wat ze zelf maken ook circulair te krijgen. Ja, en ga je daar vandaag in investeren of ga je dat over een paar jaar doen? Ja, dat zijn wel gesprekken die wij dan nu met elkaar voeren. Ja.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan ook kijken naar de toekomst van waar gaat het heen? In Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dream Empires.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio Annemieke Bos en Lianne Dijkstra van Grant Thornton. En Annemieke is dan van de afdeling Impact House. Impact maken, daar gaat het over. We hebben net een aantal goede voorbeelden gehad over die wetgeving en de aanpassingen daarvan. We hebben het ook gehad over datasets. Om daar eventjes toch op in te haken, van er moet zo onwijs veel geregistreerd worden om uiteindelijk die rapportage compleet te kunnen maken. Ja, ik zie je twijfelen.
2: Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
0: Vind je het meevallen?
2: Nee, ik vind dat zeker meevallen. En op het moment dat jij die... als jij een heel goed beeld hebt bij welke ESG-onderwerpen voor jouw onderneming echt relevant zijn. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ik heb wel duurzaamheidsverslagen gezien van ICT-consultants, waar alleen maar mensen werken, die heel veel informatie over het aantal liters water dat ze verbruiken in hun duurzaamheidsverslag opnemen. Daarvan kun je je afvragen, het is een kantoor. Is dat nou echt een relevant onderwerp? Ja. Een materieel thema? Is waterverbruik? Nou, dat zou voor die onderneming veel relevanter zijn. Dus op het moment dat jij dat goed kunt onderbouwen, van wat zijn nou de meest belangrijke onderwerpen voor ons, ook voor onszelf om op te sturen. En dan kun je heel veel focus aanbrengen in waar die duurzaamheidsverslagen over gaan. Dus ik vind dat we juist nog een hele grote kans hebben om daar juist veel zinvollere informatie in die verslagen terug te lezen.
0: Ja, maar ik denk dan met name over op het moment dat je de hele keten in je rapportage zet.
2: Dat klopt.
0: Dus waar
2: daar ligt een uitdaging. Dat ben ik met je eens.
0: Waar elk product vandaan komt.
2: Ja.
0: En dan kom je toch weer op het onvermijdelijke AI. Het moet natuurlijk transparant zijn. Het moet waterdicht zijn. Maar in hoeverre is dat een redding in eigenlijk de kant waar we nu op gaan?
3: Ja, het feit dat je die informatie moet hebben dwingt natuurlijk af dat jij uiteindelijk je producten en je grondstoffen ergens vandaan moet halen waarbij je weet dat het goed is. En dat het niet aan ontbossing heeft bijgedragen en dat soort zaken. Maar wat er afgedwongen wordt, is een gigantisch informatiesysteem en datasysteem. Dus dan heb ik het even niet over de CSRD en het rapporteren daarover, waar jij het dan over hebt. Maar wel als het gaat over wet en regelgeving rond de verpakkingwetgeving, de EUDR. Een groot deel van de verplichting zit hem in data. En zit hem in informatiestromen en het beschikbaar maken van data die onderbouwt hoe die producten tot stand zijn gekomen en waar ze vandaan komen. En daar zit nu wel bij de bedrijven waar wij zijn gewoon ook een grote uitdaging. Van ja, we zijn bezig om onze verpakkingen meer circulair te maken. Maar de grootste pijnpunten zitten hem eigenlijk in het hele informatiebehoefte die daarbij komt. En de beschikbaarheid die je daarover moet hebben om dat te kunnen aantonen. Dus die transparantie is niet alleen in een jaarverslag, maar gaat dus echt ook over je product, je oorsprong.
0: Dat gaat bij wijze van spreken tot aan het boutje en het moertje als je het over
2: wil. Daar heb je dan dus voor sommige organisaties in potentie heel erg veel verschillende partijen en toeleveranciers voor nodig die jou die informatie geven. Ja. Maar dat is denk ik ook iets waar we met elkaar aan moeten wennen.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat het nu eindelijk eens een keer inzichtelijk wordt, dat je ook daadwerkelijk kan kijken, wat kan je beter doen? Wat kan je veranderen?
2: Precies.
0: Maar ook wat kost het eventueel extra om die transitie door te maken? Welke kansen zijn het? Dat is met name waar jullie ook naar kijken.
2: Het is een beetje het klassieke meten is weten. Hè? Dus dat geldt natuurlijk al veel langer bijvoorbeeld voor scope 3 uitstoot in kaart brengen. Dus dat is de uitstoot die jij als onderneming niet zelf veroorzaakt, maar die in jouw keten plaatsvindt.
0: Dat is ook onderdeel van de ETS-wetgeving.
2: Exact, ja precies. Maar je ziet wel dat organisaties die daar steeds qua datakwaliteit stappen in zetten. Dus bijvoorbeeld ook wel echt van leveranciers informatie aangeleverd krijgen over hoeveel kost het nou al die ritjes die we naar jullie locaties toe maken. Daar kan je ook heel veel inefficiëntie uithalen. Ja, dus ik noemde net een voorbeeld van een bandenhandelaar. Die hebben al jarenlang de belofte dat er zodra er een bestelling geplaatst wordt, dat ze er een half uur later zijn. Maar dat enorme hoeveelheid ritjes die dat oplevert, als je dat gaat berekenen, Dat doen ze om hun scope 3 in kaart te brengen. Maar ze kwamen er eigenlijk achter van als we nou eens één keer in de week rijden met een veel groter. Of we gaan toch een deel van het voorraadbeheer anders organiseren.
0: Ja, dat is ook het positioneren dan scheelt het van je
2: hen,
0: product.
2: Precies dat, maar het scheelt hen ook gewoon geld. Ja. Minder rijden is minder euro's.
0: Is dat ook niet een beetje waar we in maatschappij, als een maatschappij zijn en naar ingerold zijn? Alles is maar dichtbij.
2: Moet nou snel en beschikbaar en makkelijk en dichtbij. Ja, dat klopt. Ja.
0: En in hoeverre helpen jullie bedrijven ook met het verhaal te vertellen?
3: Nou ja, dat verhaal komt natuurlijk tot uiting in zo'n verslag. En nu maakt het wel dat die CSR die zegt, het wordt eigenlijk een heel ongezellig verslag. Want je hebt heel veel verplichte datapunten waarover je iets moet zeggen. En wat wij wel echt proberen te doen is terug naar die kern te gaan van hoe verhouden die onderwerpen zich nu tot jouw bedrijf, want dat is eigenlijk je verhaal. Dus ook een stukje storytelling over waarom stuur ik op deze onderwerpen. En als ik aan die knoppen draai, wat doet het dan? Wat doet het met ons? Wat doet het met onze mensen? Wat doet het met onze producten? En dat goed neer te zetten. En dat is vaak al heel moeilijk. En waar we nu zien, voor dat hele CSRD had je natuurlijk ook een hele stroom. Het ging over geïntegreerd rapporteren, het geïntegreerde gedachtegoed. Hoe verbind je dit allemaal met elkaar? Waar mooie ketens uit, verhalen uit voortkwamen. En dat is nu een beetje de balans zoeken tussen, we hebben enerzijds een verplichting om eigenlijk een soort financial statement, maar dan over de non-financials op te maken. Mm-hmm. Wie leest dat? Dat is een bepaalde stakeholdergroep die daar echt naar kijkt. Maar wat zegt het nu eigenlijk over ons bedrijf? En je merkt dus dat verhaal vertellen ook heel erg helpt in de scoping van zo'n bedrijf over wat doet er nu echt toe? Want je probeert de link te maken tussen je prestaties op een aantal onderwerpen en het succes van jouw organisatie.
0: Maar dat is een dun lijntje, want dat kan de verkeerde kant op vallen. Een voorbeeld van de Japanse chipzak, hè, waarbij ze nu gekozen hebben om die chipsap dus niet meer met kleuren te bekleden, maar gewoon zwart-wit. Ja. Is natuurlijk eigenlijk een, hè, als het over sustainability gaat, heel goed verhaal.
2: Ja. En dan minder aantrekkelijk. Is wat jij bedoelt.
0: Precies.
2: Ja. Ja, dit is dus die strategische agenda bepalen en keuzes maken. En dan zo keuzes durven maken. En daar zal ongetwijfeld goed over nagedacht zijn.
3: En als je de eerste bent die dat doen.
0: Ja. Ik denk dat wij het meer kunnen noemen hier in Europa. Maar het nieuws is wel binnengekomen.
2: Ja, en we hebben het er wel allemaal over.
0: Precies.
2: Dus dat zou misschien best wel eens een hele slimme zet geweest kunnen zijn. Ja. Nee, maar terug naar dat narratief. We hebben natuurlijk ook als het gaat over wat we lezen over organisaties, wat ze publiceren. Dus de CSRD is een transparantierichtlijn. Dus het gaat vaak over verslaglegging, wat ook publiek beschikbaar is. Hebben we natuurlijk best wel veel een beetje verhalen gelezen over kijk ons even op. Proberen heel veel goede dingen te doen. He, dus dat was natuurlijk al jarenlang waren dat soort ESG-verslagen een opsomming van. Het ging eigenlijk helemaal niet in de kern over wat de bedrijfsstrategie was en hoe duurzaamheid daarmee samenhing. Maar vooral, we doen ook nog best wel heel veel goede dingen. En kijk ons even verantwoordelijkheid nemen op een aantal negatieve impacts die wij maken.
3: Of bepaalde claims. Hè?
2: Of dus bepaalde claims.
3: Bepaalde purpose van een organisatie om de wereld te verbeteren. En daar is dit natuurlijk ontzettend goed voor. Dat je zegt, je moet het wel concreet maken. Je moet het wel meetbaar maken. Want daar komen we niet meer mee weg.
0: Maar dan toch weer even naar de praktijk. Voor de eindgebruiker, voor de afnemer. Alle transities kosten geld. En over het algemeen, hè? Op dit moment nog. Ja. Dat wil zeggen dat het over 10 jaar misschien anders is. Maar nu is dat nog zo.
2: Ja, klopt.
0: Dus de pijn wordt vaak neergelegd bij de afnemer. Hoe kan je dat in balans houden dat je niet doorslaat en daardoor heel veel klanten gaat verliezen? Want dan mislukt je strategie.
2: Ja, dat is een hele, hele, hele lastige vraag om te beantwoorden. Zeker in zijn algemeenheid. Want dat zal per onderneming, kan ik me voorstellen, verschillen. En dat is vaak een timingsvraagstuk. We hebben bijvoorbeeld het een hele tijd gehad. Wij werken dan toevallig nu veel ook in de bouw. Materialenproducenten gaat het dan over isolatiemateriaal. Ja, dat is er op zich wel in een hele duurzame vorm. Maar het is heel duur om te maken. Dus bied je dat nou wel aan of bied je dat nou niet aan? Het is best heel lastig om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Uiteindelijk denk ik dat dit ook dan weer gaat in dit voorbeeld over waar het materiaal nu van wordt gemaakt. Kunnen we het over 10 jaar niet meer van maken? Dus als jij nu al bezig bent met die transitie, dan kost dat misschien op de korte termijn wel wat geld. Maar je bent wel op een lange termijn van een afhankelijkheid af. Van
0: het gaat eigenlijk om massaproductie,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, dus het is echt dat transitiedenken vraagt, en ik kom er iedere keer maar weer op terug, dat je verder vooruit denkt. En ik snap die ingewikkeldheid op de korte termijn. Maar je zult toch wel een paar denkstappen verder moeten maken.
0: Is dit ook wat je vaak merkt op het moment dat je in gesprek gaat met klanten? Dat je, zij zitten natuurlijk op de winst van dat jaar.
3: Tuurlijk.
0: Op korte termijn.
2: Altijd.
3: En daar worden die afwegingen ook echt gebaakt.
2: En dat mag ook, hè?
3: Het ook echt een stap vooruit is dat die afweging wordt gemaakt. En dat het inzichtelijk wordt gemaakt. En die keuzes die zijn niet altijd op dit moment voor die lange termijn. Maar het is in ieder geval wel, het is wel een onderdeel van de afweging. En daar begint het natuurlijk wel mee. En op een gegeven moment komt die horizon komt dichterbij. En dan had je je kunnen afvragen, hadden we dit eerder moeten doen? Ik denk dat we daarin gewoon toch heel veel stappen hebben gemaakt. Om het in ieder geval wel op de agenda te hebben en het een afweging te laten zijn.
0: Merk je daar nog een verschil over gezien in wat betreft bedrijven die zeg maar in het binnenland, dus in Nederland opereren en internationale ondernemingen, hoe zij erin staan?
3: Ik denk wel dat op het moment dat je internationaal opereert en wat ik dan zie is met name als je supply chain ook internationaal hebt, dat daar gewoon heel veel uitdagingen zitten. En dat is wel de afweging. Want op het moment dat jij beperkt wordt daarin, door duurzaamheidswet en regelgeving die hier lokaal en in Europa heel erg geldt. Ja, dan ga je creatief worden en dan ga je toch zoeken naar hoe prijs ik mezelf niet uit de markt. Ja, dat is natuurlijk ook het hele ingewikkelde vraagstuk.
0: Ja, dan kom je eigenlijk al bijna op het onderwerp China, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Maar je hebt wel ondernemingen die dit ook anders benaderen. Dus die zeggen dat die ketenuitdaging die jij net beschrijft, die is er natuurlijk wel degelijk. En alle verplichtingen die je mogelijk ook in toeleveringsketens moet opleggen, omdat je hier in Europa aan regelgeving moet houden, dat helpt vaak niet. Er zijn ook organisaties die zeggen, maar wat nou als wij samen gaan werken met onze ketenpartners om een bepaalde duurzame ontwikkeling door te maken. Daar zijn hele mooie voorbeelden van. Op verpakkingsmateriaal, op

0: bij bedrijven metaforen van andere bedrijven. Om inzichtelijk te maken van wat die strategie zou moeten uitwerken.
1: Heel vaak. Hey, ik denk dat vooral ook...
2: Iedere minuut.
1: Ja, ja, en ik denk dat het ze vooral ook veel geruststelling geeft. Wij zijn niet de enige die hier... We hoeven dit niet voor het eerst te doen. Er wordt ook echt dagelijks gevraagd... Wat zijn de voorbeelden? Of hoe gebeurt het daar? En daar helpt die transparantie bij. Want soms zie je in verslagen... geeft dat gewoon ook een beeld van... hoe zij dat hebben gevat en hoe zij dat hebben geïntegreerd, dat is hoe het zou moeten zijn. Tegelijkertijd kan het ook wel een beetje angstig maken en zeggen van maar wat moeten we niet allemaal doen om daar te komen? Ja, en daar zijn wij dan wel om gerust te stellen en te zeggen, vertrouw het proces. Hè, en,
2: het is ondernemers eigen om je te vergelijken. Zeker natuurlijk in de sector. Er wordt er absoluut gekeken naar. En dat bepaalt soms ook wel de ambitie. De eerste die een grote stap maakt, die dwingt natuurlijk ook wel vaak af dat peers dat dan ook gaan doen. Ja.
0: Als jullie alle twee één tip zouden moeten meegeven, dat is een hele moeilijke, denk ik. Want er zijn talloze tips, maar toch één belangrijkste tip voor een onderneming. In welke fase ze op dit moment ook zijn, of ze moeten gaan beginnen, dan ben je wel erg laat. Of dat je toch te maken hebt inderdaad met die geopolitieke druk die hier nu overal heerst.
2: Ja, mijn belangrijkste tip is altijd, vlieg dit niet als een compliancy-exercitie aan, maar maak het zinvol voor jezelf. Dus echt van compliancy naar purpose. Dus wat is nou echt de toegevoegde waarde van het sturen op bepaalde ESG-onderwerpen voor mijn onderneming? Als je dat goed weet en dat goed inricht ook, dan komt uiteindelijk de compliancy wel vanzelf.
0: Ja.
1: Ja, voor mij is het eigenlijk, ik noem het graag de CSR business case. Hè? Dus ga echt terug naar de kern van je bedrijf en kijk hoe ESG onderwerpen, CSR eigenlijk jouw agenda zouden moeten vormen. En je bedrijf ten goede komen.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business met Annemieke Bos en Lianne Dijkstra van Grant Thornton en afdeling Impact House. Bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via onze website newbusinessradio.nl en ook voor alle andere afleveringen van Let's Talk Business.
3: Dit is New Business Radio.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Cloud Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?

0: SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to lead. Nieuw Business Radio.

0: jezelf vorm aan je carrière. Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
14: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
15: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
16: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Rompslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Rompslomp.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders, hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, en door slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. En in één keer weet iedereen ervan.
4: Ja, Nederland,
3: hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie. En ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarnaast zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wilt de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's. Maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels. Die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek. Zonder wind die er in één keer overheen moet. Maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheerder, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meetkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24-uurs operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan? Wanneer zijn die pieken er? Mm-hmm. Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijg je een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk gemaakt. Al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk een schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet hoeveel ruimte heb ik, hoe ziet mijn energieprofiel eruit, dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie, je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van hey, slimmer om dit te doen. Of ja, een grote of kleine batterij of dat soort zaken toe te
3: passen. Vandaar dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro. Ja, ja. In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. Dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de Navigator Current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. Dus heb ik zonne-energie over, niet terug aan net geven, want het kost je geld en net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen. Dus en dan zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk. Ja. Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend. Ja. Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus je helpt
4: met
3: je gewoon
4: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en dus slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veel al hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt dat al een bakker?
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk. Ja. En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Heeft je met je personeel over hebben, kan die wat vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hé, hoe komt dat? Hé, dat komt van deze gebruik. Hé, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
3: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
4: Nou, maar je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
3: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
4: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcoöperaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcoöperaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
3: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
4: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcoöperaties, die moet iedere keer van de labels, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcoöperatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Hij moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
3: Ja.
4: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, de warm watervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen heel makkelijk implementatie doen.
3: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering. Ja. Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk die de salderingse toelagen.
4: Ja.
3: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
4: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcoöperaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
3: Ja.
4: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je, misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewone huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10.000, 12.000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering afhalen, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, er zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruiken die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
3: Ja.
4: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
3: Nee, want dan heb je ook nog wat...
4: Het is wel complex geworden voor
3: precies,
4: iedereen.
3: Maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
4: Nou,
3: of niet?
4: Nou, kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die soldering moet er ook af. Dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken. Niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken, kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
3: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie. Hè?
4: Ja, nou, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
3: Wanneer zijn jullie begonnen?
4: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen, samen met Rick en Mark. En Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet. En dat leidt. En die heeft samen met het team. Team is ondertussen flink uitgebreid. Een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions. Dat de vakbeurs op verduurzamen. Mm-hmm. Waar 300 exposanten zijn. Met warmtepompen, zonnepanelen. En allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer. En hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel Award voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera, maar dan ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus de dirigent waar we het begin over hadden. 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
3: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
4: Ja.
3: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
4: zeker,
3: wat het nu al is?
4: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Er wordt de installateur geplaatst. Er zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En dan heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaten kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wetgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
4: Ja.
3: He, cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
4: Ja.
3: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
4: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. Ook Mark weet er veel van. En dat hebben we vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een designprincipe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem. Maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in een meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel. Want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken is het veel cyberweerbaarder. Want Een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen, want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt, want energie-relateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
3: Vandaar de vraag ook.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi, internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt een heel interessante target. Want als je iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen... Ja, er zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen. Dan heb je er maar één. Plus, omdat hoe wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID is het ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag één.
3: En vanaf dag één betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
4: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
3: Tot slot, laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
4: Ja,
3: maar kan ook me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen?
4: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar... wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken, is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders hebben het over gehad, fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, et cetera. En daar zijn we heel actief mee om zeg maar dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden, samen proposities aanbieden, samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken. Voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert, weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker. Maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is. En als er iets verandert, dat het mee verandert. En dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is. Dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt. Dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
3: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
4: Ja.
3: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
4: Nou, inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
3: Te monitoren.
4: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Dat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
3: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
4: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
5: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat was de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
6: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we.

0: voor de overheid. En dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
12: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University and Research. En Jeroen Kappelhof is te gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
1: Impact met Glenn van den Burg.

0: op Nieuw Business Radio.
1: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Ze staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
2: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
1: Ja, dan geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
2: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar buiten grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
1: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
2: Ja, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen. En daar op een vrije zondag lekker langs te bivakeren en te bekijken.
1: Ja.
2: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
1: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid. Want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
2: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat het leven zoals wij dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen met schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd... Als we nou wisten van als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
1: Ja, Meerte, er is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen... Ja, weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
3: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder, hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht. Ja. Maar ook in de verschillende disciplines.
1: Ja, en het interessante is ook, hè, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Maar probeer dat eens een beetje uit te leggen, waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet, tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller, veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Mm-hmm. Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan nou ja, de afgelopen miljoenen jaren.
1: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin, wat ooit bedacht is als een plek waarin je je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn, wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
2: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Maar waar wij wel naar gekeken hebben is van hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou, daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
1: Ja. Dat zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
2: Dat kunnen we zeker. En nou ja, vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
1: Zeker, ja.
2: Die ken je?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
2: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnelpaard. Antilliaanse leguaan. De Rwanda warmwaterlelie. Daar is de plant,
1: ja.
2: En de Andamwaterschildpad. En ik hoop niet dat Blijdorp mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar
1: ja.
2: Volgens mij waren dat.
1: Volgens mij ben je er heel. Ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie.
2: Ja.
1: Dat is ook weer niet zo duurzaam.
2: Nee.
1: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet dat beest nog steeds de Indiase olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Oude naam.
2: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant. Die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
1: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
2: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we het bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar daar hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat is echt zeker 10-voud minder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus nou ja, dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
1: Waarom worden ze bedreigd?
2: Ja, dat is een veelvoud van factoren. Maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen. Dus heeft veel ruimte nodig. Nou ja, we zijn met steeds meer mensen. Die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter. En dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
1: Ja.
2: En
1: leggen zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
2: Ja.
1: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien.
2: Ja.
1: ja, dan dat helpt natuurlijk niet.
2: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten, want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Dus ja, daar ontstaat ontspanning. En ja, in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
1: Ja. Nou, hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan ja, die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
3: Ja, ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee, dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, nou ja, over de afgelopen 3 generaties... meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want je kan je voorstellen, als je 2 heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren en misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als
1: leg dat eens even uit, waarom is dat zo?
3: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven. En een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
1: Ja, ja, ja. Dan denk je, ik ga die 2 groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent. En dat het alleen maar slechter gaat.
3: Ja, precies. En nou, we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig, hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
1: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
3: Dat zou kunnen op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
1: Ja. Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
3: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
1: Ja. Nou, kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoorde je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk, we gaan op reis. Nou ja, jullie, het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten, oké, we snappen wat we willen gaan doen? Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild, hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. Moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken. En dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien. Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, gebeurt nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg ik maar even, om.
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken. Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Want Meerte die heeft heel veel verstand van olifanten-DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten steeds meer.
0: Ja, ja. Dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten-DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies. Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja. Waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch? Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achter komen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want ja, wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren. Kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, ja, dat vrij lastig gaat. Dus ja, vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren, wij, Blijdorp, waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hey, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. En toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen, vrouwelijke dieren? Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt, omdat alleen de mannen slachtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leken als een beetje een soort van omweg of zo, Myrthe.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke, hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, hij is hier geweest, is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies.
0: Oh, hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken, maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd. Hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 te zijn, ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
0: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuin is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor. Hè, dus als die olifanten gestroopt worden, ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren, hey, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen en recht te stellen.
0: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
3: Absoluut.
0: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
3: Ja, ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
0: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
3: Als de vrouwtjes
0: daar heel vaak
3: zin in hebben.
0: Hebben die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
3: Soms wel, vaak ook niet.
0: Dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
3: Ja, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
0: Cool. Tof, zeg.
3: Ja.
0: Wauw.
3: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mestsamples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk messample opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat messample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden. Hmm. Of okay. om te weten, oh ja, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, dat was precies, maar het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
3: Ja, precies.
0: En ingewikkeld is.
3: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs zonder hele fancy apparatuur wel gewoon een helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
3: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee. Nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel intilt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar, als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja, wow. Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. We hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
3: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs, ja. Nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu weer achtergekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dierhuid Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier, Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van, nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk supergoed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Maar er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Okay.
3: En dat is, dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Als je nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. We zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
3: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit, hè, waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
3: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een ja, een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, och, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte, of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren. En toevallig zijn dat degene die overleefd zijn. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
0: Je mag even meedromen, gezellig. Jeroen?
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Zo hard
2: dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we over de hele wereld projecten hebben waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. Wellicht ook met kennis. We zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, ja, als je die al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten, dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja. We zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Aan het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meert?
3: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké, okay.
2: The Library Within.
3: The Library Within, ja. We hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader, ja, om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we ze in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En gaat er gewoon ook heen. Hè, om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.

0: Boring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
2: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon

0: straks jouw hele business. Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Drop dead.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die

0: Radio of jouw favoriete podcast-app.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie helpen merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en het omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we ons online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent, nu richting storytelling. Is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou zeg maar de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal
2: andere financieringsvormen heb je daar dan over.
3: Ja,
2: precies.
3: En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van een vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering?
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen. En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert. Doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie. De andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht. Of iets wat je hebt verkocht. Alles om dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar, uiteindelijk. Ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt, ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen en dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven en die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld Meerdervoort de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sexy 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen. Agents die
2: AI agents
3: die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken en sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Ja. Je ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso, op het moment dat je, en dat klinkt, weet je, dat is niet zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je, als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking waarbij je veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de internal markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaast je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft is er nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin, ja, door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook, dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech-bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Weet wat er speelt, doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
8: Met in deze aflevering: hoe verduurzaam je een wereldwijde supply chain zonder grip, marge en snelheid te verliezen? Met Marianne van Cape van Verstegen Salsas & Spices gaan we dat bespreken. Hoe financier je als ondernemer die cruciale groeifase met dat miljoen euro die je toch echt nodig hebt om al die investeringen te doen? Te gast is Dirk-Jan Takke van NL Investeert. En waarom is duurzaam vaak duur en vervuilend goedkoop? En wat gebeurt er als we eindelijk die echte prijs gaan rekenen? We hebben Adriaan de Groot-Ruiz van Impact Instituut te gast. En natuurlijk hebben we de Inspire Top 3 voor je, zoals altijd, bij New Business Radio Live. Fijn dat je luistert.
7: Ontwikkel en verbeter. New Business Radio Live.
8: Ja, je wil verduurzamen, maar wat als je grondstoffen van over de hele wereld komen en je afhankelijk bent van boeren, handelaren, logistiek en regelgeving in tientallen landen? Hoe houd je grip op zo'n complexe keten? En zeker als je bedrijf wel groot is, maar niet met duizenden en duizenden medewerkers. Marianne van Cape is de gast, Chief Sustainability Officer van Verstegen Spices & Sauces en een paar jaar geleden winnaar van MVO Manager van het Jaar. Hè?
9: Zeker.
8: Ja. Ja. Leuk dat je er weer bent. Tenminste, weer in dit geval voor het eerst New Business Radio Live, maar weer bij mij in de studio.
9: Ja.
8: Nou, Marianne, volgens mij iets waar heel veel middelgrote organisaties die niet hele grote afdelingen hebben zitten met honderden mensen die al die supply chains doorzitten te rekenen en iedereen precies weten. Maar die moeten wel ondertussen heel veel weten over die supply chains. Krijgen allerlei vragen volgens mij van hun eigen klanten, supermarkten. Van, ja, het moet wel goed zijn wat er in de schappen staat.
9: Ja.
8: Hoe doen jullie dat? Neem ons eens mee.
9: Hoe dan? Ja. Nou, dat maakt natuurlijk alle ontzettend leuk om te beginnen.
8: Nou, ik denk dat er ook mensen met knikkende knietjes naar kijken naar zo'n vraag.
9: Ja, het is ook wel heel ingewikkeld. Ja. In ieder geval het niet groter maken dan het is. Dus dat doen we in eerste plaats niet. We hebben ik heb sowieso fantastische collega's, laat ik daarmee beginnen. Ja. Ik heb onder andere één collega die woont in Indonesië. En die is daar verantwoordelijk voor al onze projecten in Indonesië. Daar hebben we ook wel een beetje de focus op gelegd. Ja, Indonesië is natuurlijk onze

0: We hebben natuurlijk een gemeen gedeelde geschiedenis. We hebben ons daar behoorlijk misdragen, dus wij voelen ons daar ook best wel verantwoordelijk voor. En daar is een extra grote uitdaging dat je daar voornamelijk met wat we noemen smallholders. Dus het zijn kleine, wat we hier vroeger keuterboertjes noemden. En dat maakt het extra ingewikkeld. Maar daar hebben we echt wel een beetje onze tanden in gezet. En hoe doen we dat? We hebben allerlei projecten lopen waarbij we dingen bijvoorbeeld doen van hoe maak je deze keten transparant? Hoe zorg je ervoor dat die boeren een leefbaar inkomen krijgen? Dat is een hele grote uitdaging, by the way.
1: Kinderarbeid, kan ik me voorstellen.
0: Ja,
1: dat wil je
0: dat,
1: voorkomen.
0: Ja, dat sowieso. Ik ben een van mijn belangrijkste, onze belangrijkste uitdagingen. Maar kinderarbeid, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Dat gaat uiteindelijk allemaal om geld. Tot ons grote verdriet. Daar gaan we straks ook over hebben, over dat geldstuk. Maar wat we in ieder geval proberen is die boeren te trainen. Dat ze in ieder geval bijvoorbeeld op onderwerpen als good agricultural practice. Dus dat hun kwaliteit omhoog kan. Dat ze hun yield, dus de opbrengst kunnen vergroten. En dat ze daarmee hun inkomsten verhogen. En daar, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je natuurlijk meerdere klappen. Meerdere resultaten in één keer. Namelijk het kinderarbeidsstuk dat je daarmee ondervangt. En dat wij ook een betere kwaliteit krijgen. Want uiteindelijk is natuurlijk wel het idee dat datgene wat we doen, we zijn natuurlijk niet helemaal altruïstisch. Het is niet zo dat we een hele grote pot met geld hebben en dat we het gewoon weggeven. Je moet daar wel de juiste balans in vinden.
1: Ja. Ja, want dat is natuurlijk de uitdaging. Ik zei het al wel even aan het begin. Straks gaan we het er met Adrian over hebben. Die prijs, die echte prijs die je eigenlijk zou willen betalen, die zit heel vaak niet in het product. Ja. En dit soort dingen die we eigenlijk als consument allemaal niet willen. Hè? Volgens mij wordt daar ook onderzoek naar gedaan. En als je tegen iemand zegt, wil je iets goedkoops hebben dat door kinderen in handen is gemaakt, zeggen ze allemaal nee. Ja. Maar ja, we weten het heel vaak niet. Of we willen het niet weten.
0: Hey,
1: maar dit klinkt heel logisch. Mm-hmm. Maar je zei al even, de basis van onze producten, dat zijn kleine boertjes die de kruiden en specerijen verbouwen. Dat zijn er dus altijd dan gelijk veel.
0: Ja.
1: Veel verschillende.
0: Ja.
1: Verspreid misschien ook wel.
0: Ja. En daar begint de eerste uitdaging. We weten niet eens hoeveel het er zijn. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. En ook,
1: moet ergens bij elkaar komen, toch? Ik probeer dat dan voor te stellen. Allemaal van die kleine boertjes. Die zie ik zo verspreid over Indonesië.
0: Wat ik altijd zeg. Je hebt zo'n kleine boer. Trouwens, heel vaak zijn het boerinnen. Daar word ik dan weer blij van. Maar zo'n boer heeft vaak al meerdere bronnen van inkomsten. Hè? Dus zij heeft bijvoorbeeld ook een winkeltje. En haar partner heeft misschien wel een baan in de stad. Dus er zijn meerdere bronnen van inkomsten. Maar het gaat eigenlijk een beetje zo. Die specerijen die kunnen één keer per jaar geoogst worden. En die boeren die oogsten dat op dat moment. En dan bewaren ze dat tot ze geld nodig hebben. Bijvoorbeeld, ze moeten schoolgeld voor hun kinderen betalen. Nou, dan verkopen ze 10 kilo van. Maakt niet uit wat. En dat verkopen ze dan aan een plaatselijk iemand. Die heeft een brommer. En die verzamelt dan van de boeren in zijn dorp. En die gaat dan naar het volgende dorp. En daar is iemand en die heeft een pick-up truck.
1: Mm.
0: En die verzamelt het dan weer van grotere dorpen, meer boeren. En die gaat dan naar iemand, naar een stad. En daar heeft iemand een vrachtwagen. En dan van daaruit gaat het naar wat wij noemen de processor. Dus processor is het bedrijf wat het aan ons verkoopt.
1: Ja, dus dat is eigenlijk. Dus als je in ouderwetse termen zou gaan praten, zeg je dat is jullie leverancier.
0: Ja, first tier supplier.
1: Ja, en daar zou je ook tegen kunnen zeggen. Ja, jij moet gewoon zorgen dat iedereen eraan voldoet. En daarmee houdt onze verantwoordelijkheid op.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Dus dat is wel datgene wat we doen. We zoeken sowieso die processor die onze taal spreekt. In de zin van dat hij begrijpt wat er belangrijk is. En we proberen ook wel al die schakeltjes daartussen mee te nemen. De collectors. Want ook voor die collectors moet het van belang zijn dat er geen kinderen werken en dat er goede kwaliteit geleverd wordt. En dat zijn dus dingen waar we mee bezig zijn. En dat is een van de redenen waarom mijn collega in Indonesië hebben wonen.
1: Oké, waar ik helemaal aan het begin mee begon. Mm-hmm. Volgens mij zijn er heel veel organisaties, bedrijven die hiermee worstelen. Mm-hmm. Die zeggen, het is zo ingewikkeld. Het zijn er zoveel. Het is zo, als je al vertelt hoe het verzameld wordt. Je zou het ook omgekeerd kunnen zeggen. Wat een fijnmazig distributienetwerk hebben jullie. Hè?
0: Ja.
1: Maar het is zo complex. Hoe maak je dat toch behapbaar voor jullie? Want die ene collega in Indonesië is natuurlijk fantastisch. Maar die kan toch ook niet alles, zou je kunnen zeggen?
0: Nee, inmiddels hebben we wel een kleine... Nou zeg je dat, een kleine hub. Waar we een aantal mensen van onszelf, die wij zelf betalen, die daar werken. We hebben bijvoorbeeld in de Witte Paper werken we samen met een partner. En dat is een man die heeft gestudeerd in Nederland. Dus die snapt hoe het werkt. En hij is zeg maar onze belangrijke sparringpartner als het gaat om peper. Nootmuskaat is een heel ander product. Dat maakt het ook wel uitdagend. Hè? Je kunt nootmuskaat bijvoorbeeld niet vergelijken met peper. En ook niet vergelijken met chilies. Want het groeit anders. Het smaakt anders. Het zijn allemaal heel ingewikkelde. Of dat is heel ingewikkeld. Het zijn veel verschillende soorten producten. We proberen dus altijd die processor te zoeken. Die snapt wat wij doen. En dat is onze constante factor.
1: Ja. En dat is ook jullie ingang naar uiteindelijk die hele keten die erachter zit. Ja. Waar je mee wil samenwerken.
0: Ja. En... heel lang geleden, want ik kan me herinneren, want ik ben niet zeker, maar de vorige keer dat ik hier was, zou het zomaar kunnen dat ik heb gesproken over blockchain. En blockchain was voor ons toen de tijd, ik dacht echt van een blockchain, dat gaat het verschil maken. Een blockchain is zo'n andere manier van nadenken, zo'n andere manier van afspraken maken. En eigenlijk is dat een soort opperste transparantie. Nou, op dat moment zijn heel veel bedrijven mee aan de slag gegaan. Hè? In de koffie, sinaasappelen kan ik me herinneren. Wij hebben dat ook geprobeerd. Het idee dat je blockchain gebruikt om ultiem transparant te worden. Maar uiteindelijk werkte dat natuurlijk.
1: Wat heerlijk dat je dat ook gewoon vertelt. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus ook de fase waar we in zitten. Om erachter te komen, om uit te proberen. Ja. Wat werkte wel, wat werkte niet.
0: Ja, soms moet je gewoon aan iets beginnen en dan... En dat is ook weer het voordeel van het familiebedrijf waar ik werk. Hè. Een familiebedrijf, vierde generatie, bestaat sinds 140 jaar. En er is ook het lef om te denken van, ik weet niet of dit lukt, maar we gaan het toch doen. Ja. En dan ook wel het lef hebben, zeg van, we zijn hier nu 4 jaar mee bezig. Het doet niet helemaal wat wij willen. En dan stoppen we dan niet meer. Je hebt altijd iets geleerd in zo'n proces. Hè. En het heeft altijd elementen waar je wel iets mee kunt. En dan probeer je dat vast te houden en dat verder te ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Ja, ik ga even naar iemand die volgens mij zich hier ook dagelijks mee bezighoudt. Daarin. Als je dit hoort, hè, en je hoort die supply chain. En je hoort, jij weet ongetwijfeld, zit er gelijk in je hoofd van, oh, dit zijn alle risico's en alle dingen waar je rekening mee moet houden die er mis kunnen gaan.
2: Ja.
1: Snap jij dan ook dat het heel complex is om dan een hele eerlijke prijs te gaan rekenen voor dat product wat in de schappen ligt?
2: Zeker snap ik dat.
1: Ja.
2: En ook heel herkenbaar. Vooral omdat je eigenlijk als bedrijf, als je dat in je eentje doet, dan moet je heel veel zelf ontwikkelen. Dus je moet zelf achter allemaal informatie gaan. Je moet zelf gaan snappen hoe werkt het. Je moet zelf iemand hebben in het land. Dus dat is best wel een investering. Ik denk ook wel dat het rendeert, want daardoor kun je wel risico's afdichten. He, bijvoorbeeld dat de yields naar beneden gaan. Dat je geen aanvoer meer hebt. Ja. Of dat de regelgeving verandert in je land. Dus het is super waardevol. Alleen het betaalt zich vaak terug in 1, 2 of 3 jaar. En nu is het alleen maar een investering. Als je niet kijkt naar de voordelen.
1: Ja, dat vind ik een hele interessante. Want los van het feit dat het natuurlijk... Jij begon al gelijk, het is super leuk om te doen. Wat heeft het jullie al opgeleverd naast het feit dat je gewoon veel duurzamer kunt worden? Maar misschien wel inderdaad het voorkomen dat er een misoogd is. Of op het moment dat er schaarste is, dat je er toch nog aan je supply kan komen.
0: Ja, er zijn meerdere dingen. Eén is inderdaad een beetje de resilience, hè, waar je het dan over hebt. Dus ook al de garanties van levering in de toekomst. Door het feit dat wij die supply chains veel beter kennen. Denken wij te weten dat wij dat ook in de toekomst ons gaat helpen. Dat zal natuurlijk af en toe nog even moeten blijken. Maar dat is zeer zeker iets waarvan wij denken dat het ons gebracht heeft. En wat ik zelf een heel belangrijk onderwerp vind is transparantie. Nee, we zijn nu allemaal bezig met certificering, met wetgeving, met monitoring. Maar uiteindelijk draait het om transparantie. En die transparantie, dat brengt ons het meest. Als ik dan weer naar die nootmuskaat kijk, wat het ons bijvoorbeeld geleerd heeft, dat de meeste nootmuskaatboeren dus vrouwen zijn. Wat al een hele andere insteek is natuurlijk. En die vrouwen, die hebben wij in dat hele proces, hebben wij ze, we werken met een soort smart cards, waarmee ze Dat daar gebruiken ze om de betalingen vast te leggen. En die vrouwen die werden ineens gezien als een belangrijke handelspartner.
1: Hmm.
0: En ze begrepen ineens van wat er gebeurde met de producten, want ze hadden geen idee dat die nootmuskaat ergens in Nederland belandde. Dus dat leerden ze, maar ze werden ineens serieus genomen, want ze hadden die kaart.
1: Ja.
0: En dan denk je van, is het ons blockchain programma, is dat mislukt? Nee, het is niet mislukt. Het is alleen, uiteindelijk heeft het ons iets anders gebracht.
1: Ja.
0: En dat is ook wel het idee om dat verder uit te gaan werken. Dus we proberen het nu ook met die paper te gaan doen, om ook daar die boeren een soort smart card te geven, waarbij je in feite alles kunt vastleggen en waarbij zij ook kunnen zeggen van, hey, nu kan ik ook zien wat ik vorig jaar heb geoogst. Want vaak wisten die mensen dat helemaal niet.
1: Ja.
0: En ze wisten wel dat het veel was of weinig. En ze wisten dat het heel hard geregend had en dat daarom de oogst mislukt was. Maar nu kunnen ze zien van, oh wacht even, ik heb dit geleerd en ik heb dit toegepast en dat heeft dit en dit betekend.
1: Ja.
0: En dat soort informatie en dat soort gegevens zijn gewoon van wezenlijk belang. Kun je daar een prijskaartje aan hangen? Nee. Nee, willen we daar een prijskaartje aan hangen? Ja, idealiter wel. Maar dat gaat nog even niet gebeuren, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dirk-Jan, jij houdt je met het financieren van bedrijven. Daar hou jij je mee bezig.
3: Ja.
1: Er zitten heel vaak investeerders achter.
3: Ja.
1: Niet de algemene banken waarvan de investeerders, die ook hebben natuurlijk ook investeerders, maar die zien het meestal niet. Maar jullie zien de echte investeerders. Dat zijn gewoon mensen die jullie kennen.
3: Klopt, ja.
1: Merk je daar nou ook dat die het ook belangrijk vinden waar ze in investeren, wat ze wel en niet willen? Nou, bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets, kinderarbeid. Krijg je dat soort vragen? Krijg je dat soort dingen mee van die investeerders? Of willen ze gewoon zoveel mogelijk rendement?
3: Ja, dat is een interessante vraag. Investeren bij ons levert zowel financieel als maatschappelijk rendement op. Maar wij kijken naar maatschappelijk rendement wel breder. Dus de financieren van het MKB vinden wij in brede zin belangrijk. MKB is 70% van onze werkgelegenheid, 60% van ons bruto binnenlands product. Dus gewoon heel erg belangrijk voor ons als maatschappij en de gezinnen die er werken. En dus ook voor onze welvaart en welzijn. En dat is een belangrijke driver waarom wij bestaan.
1: Ja.
3: Om de groei die ook MKB-ondernemers willen maken, om dat ook mogelijk te maken. En daarvoor organiseren wij onze financiering.
1: Ja.
3: Zowel via leningen als via kapitaal.
1: Nou, dan moeten we daar zomaar eens even dieper in duiken. Dankjewel Marianne. Leuk dat we even een inkijkje konden nemen. Je blijft gewoon gezellig in de studio, dus we blijven jou horen. Maar we gaan eerst nu door naar financiering.
4: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
1: Ja, je business groeit. Nou, gefeliciteerd. Je hebt prachtige plannen. Je hebt klanten die willen van alles van je. Maar ja, er komt ook heel vaak toch een financieringsvraag om de hoek. En je hebt een miljoen euro nodig. Hè? Dus dat is een hoop geld als het op je bankrekening staat. Maar ja, voor een bedrijf valt dat ook wel weer mee. Ja, om dat nou aan je vrienden en familie te vragen, dat is een beetje veel. Maar ja, als je naar de bank gaat, die kijken je aan en zeggen, ja, een miljoen. Jeetje man, weet je hoeveel werk we daarin moeten steken om jou dat miljoen te gaan lenen? Kortom, wat is er dan wel mogelijk? Wat zoeken investeerders wel? En hoe maak je je verhaal en je cijfers bank- en investeerdersproof? Nou, dan gaan kijken of we dat allemaal kunnen bespreken. Vast niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Dirk-Jan Takke is de gast van NL Investeert. Je hoorde hem net al even over. Ik krijg persoonlijk eigenlijk dit verhaal een aantal keer langs van ondernemers die zeggen, ja, succesvolle ondernemers, die zeggen, ja, ik kan me nog herinneren, 10 jaar geleden had ik 5 miljoen nodig. Nou, dan moest ik helemaal aan aarde bewegen. Het gaat nu supergoed met de business. Ik heb nu 250 miljoen nodig.
3: Mm-hmm.
1: Dan denk je, oh mijn god, nou, dat wordt helemaal veel werk. Nou, dat is dus niet waar. Dat is minder werk dan die eerste stap.
3: Ja.
1: Dus, hoe kan het? Of laat ik het anders zeggen. Hoe kan je ervoor zorgen dat MKB, waar je het net al over had, zo belangrijk voor ons is? Die moeten investeren in het uitbreiden van hun machinepark. Of het elektrificeren van hun machinepark. Hè? Want ja, we willen natuurlijk ook allemaal verduurzamen. Hoe kan je toch dat MKB op gang houden en op gang helpen, terwijl die banken een beetje aan het afhaken zijn?
3: Ja, dat is heel interessant. Over de afgelopen 15 jaar hebben we inderdaad gezien dat banken zich hebben teruggetrokken uit het MKB. En jij had net een mooi voorbeeld. Het is voor banken eigenlijk interessanter om een groot bedrijf te financieren. Dat is in de regel stabieler. Daar zit een uitgebreid team met een stevige CFO. En dat financiert makkelijker. Nu hebben we overigens het afgelopen jaar gezien dat banken ook wel weer terugkomen in het MKB. Dus er is een terugtrekkende, in positieve zin, beweging van banken richting het MKB. Dat vinden wij goed nieuws, want dat maakt de financierbaarheid eigenlijk van de hele economie ook weer een stuk makkelijker. Mocht het nou niet lukken met een bank, dan zijn er over de afgelopen jaren talloze andere mogelijkheden op de markt gekomen. Dat kan via factoring, via direct lending en natuurlijk ook via private investeerders. Nou, dat brengen wij allemaal samen voor een ondernemer. Dus een ondernemer komt met zijn financieringsbehoeften en wij kijken wat is de best passende oplossing. En vaak is dat ook een combinatie van verschillende smaken.
1: Ja, want dat is wel grappig om te zien. Hè? Dat en banken zich terugtrekken, nou, dat is natuurlijk vervelend voor MKB'ers. Zeker in het begin als nog niet de markt weer allerlei slimme oplossingen hebben bedacht. Maar dat is dus ondertussen wel zo. He, dus er zijn eigenlijk allemaal nieuwe vormen gekomen waardoor toch die behoefte wordt vervuld.
3: Waardoor toch die behoefte wordt vervuld. En het interessante is dus over de afgelopen 15 jaar is niet alleen binnen Nederland het Nederlandse MKB positief opgevallen, maar ook internationaal.
1: Oh.
3: Dus wij merken ook dat internationale institutionele partijen het Nederlandse MKB eigenlijk heel interessant vinden om te financieren. Want zo gek doen wij het dus nog niet als Nederlands MKB.
1: En waarom is dat dan zo? Want dan kunnen we gelijk even een pluim uitdelen aan het MKB.
3: Ja, het is dus een interessante beleggingscategorie zou je kunnen zeggen. Dat waren traditioneel waren dat hypotheken in Nederland. Hè, daar zit Nederlands vastgoed onder. Dus naast Nederlandse banken waren er ook allerlei andere buitenlandse institutionele partijen die het ook interessant vonden om hypotheken te verstrekken. Nou, die markt is zo'n beetje verzadigd en je ziet eigenlijk dat kapitaal doorrollen naar het MKB.
1: Okay.
3: En dat is van harte welkom. Het is eigenlijk een kwestie van ontsluiten, zorgen dat het ook echt bij het MKB terechtkomt.
1: Ja, want de gemiddelde MKB'er die zal niet denken, oh ja, er is nog een buitenlands fonds ergens. Ik ga ze eens even bellen of een mailtje sturen. Dus hoe wordt dat dan? Hoe komen die dan op een makkelijke manier de markt op, zodat het ook voor die MKB'er een beetje te doen is?
3: Ja, nou dat is de kunst voor een ondernemer. Die ziet door de bomen het bos eigenlijk niet meer. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hè. Vroeger had je 3 of 4 banken. Inmiddels heb je wel 40 of 50 partijen die je zouden kunnen financieren. Je moet alleen weten, bij wie moet ik zijn met deze vraag? En dus er is een aantal partijen op de markt, net als dat wij zijn, die een ondernemer daarbij helpen. En zorgen dat die financiering wordt ingevuld.
1: Ja, en dan zeg ik even, zijn jullie dan een soort financieel adviseur of gaat dat verder dan dat? Want ja, advies.
3: Wij zitten eigenlijk op 2 plekken in dat proces. Het begint bij de vraag van de klant en daar zoeken wij de best passende financieringsoplossing voor. En een onderdeel van de oplossing kan lopen via ons financieringsplatform en onze fondsen.
1: Oké, dat moet je even uitleggen hoe dat in elkaar zit, want dat vind ik dan wel weer spannend.
3: Nou, stel je voor een ondernemer wil een pand financieren, die heeft daar 1 miljoen nodig van jou, hij heeft zelf 100.000 euro. Dan zegt een bank typisch, wij zouden wel 60% willen financieren. Dan heeft hij 7 ton, komt hij 3 ton tekort. Nou, daarvoor zou je private investeerders kunnen benaderen. Dat gaat via ons investeringsplatform of via onze fondsen in een leningenvorm.
1: Oké, dus jullie brengen eigenlijk vraag en aanbod van financiering bij elkaar. Er zijn mensen die hebben geld over en die willen dat graag investeren. Zodat ze een beetje rendement krijgen. En je hebt MKB'ers die inderdaad hun machinepark willen uitbreiden. En die op zoek zijn naar geld. En op jullie platform komt dat bij elkaar.
3: Ja, zo is het. Daar wordt het gecombineerd.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Dat klinkt relaxed. Als ik nou, stel je voor, ik ben MKB'er. Ik ben aan het luisteren en ik denk, ja, dat is mooi. Ik heb wel wat financiering nodig. Want ik heb wilde plannen en de markt is goed. En ik heb inderdaad mijn huisbank gebeld. En die zei, goh, wat interessant. Misschien zeiden ze nog niet gelijk nee. Maar je moest wel zoveel invullen. Dat de vraag was of je nog ergens ging komen. Hoe werkt dat dan? Wat heb je allemaal van mij nodig?
3: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ga naar onze website. We zijn met 80 collega's. Er staat altijd iemand voor je klaar. Maar eigenlijk is het heel basaal. Ben je in staat om dat wat je financiert ook te betalen? Rente en aflossing, een hele basale vraag. En dan kijken wij natuurlijk, wat heb je in het verleden gedaan? Hoe is je begroting richting de toekomst? Is dat reëel? Welke aannames liggen daaronder? Dus wij kijken naar een plan van de onderneming. Is die financieel, is de huishouden goed op orde? En natuurlijk ook naar een directeur en naar een team.
1: Okay.
3: Is eigenlijk net zo belangrijk om echt het vertrouwen te krijgen dat we iets verstandigs verstrekken.
1: Ja.
3: Dus het gaat ook nooit op afstand. Hè? We gaan altijd naar de ondernemer toe en zitten ook aan tafel.
1: Kon je wel zeggen, je moet wel een beetje track record hebben. Je moet wel kunnen laten zien dat je de afgelopen jaren ook wat over hebt gehouden. Als dat niet zo is. Hè. Je zoekt echt naar durfkapitaal. Je bent bijvoorbeeld een start-up en je hebt ondertussen heerlijk veel verlies gedraaid.
3: Ja.
1: Wat schijnbaar nodig is als je een start-up bent. Dan ben je misschien bij jullie niet goed aan het goede adres.
3: Dat is waar. Wij richten ons echt op het bestaande MKB.
1: Ja.
3: Dat ook al winstgevend is, maar een volgende groeistap wil maken.
1: Ja. Ja, ja, en dat is uitermate grote uitdaging. Want die scale-ups die hebben we heel hard nodig.
3: Zeker, ja. Heel belangrijk voor onze economie. Ja.
1: Ja. Zitten daar nou ook dingen aan te komen als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in de politiek, wat er bij de overheid gebeurt? Want volgens mij beginnen die ondertussen ook door te krijgen dat dit echt wel een probleem is voor het laten doorgroeien van het MKB naar de volgende stap.
3: Ja.
1: En dus voor het verdienvermogen van Nederland.
3: Nou ja, er zijn bij het nieuwe kabinet is sprake van regelingen die het voor investeerders fiscaal aantrekkelijker moeten maken om mee te doen in MKB-financieringen. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Ja, en er is in de brede zin in de politiek steeds meer aandacht voor het MKB gelukkig. We zien natuurlijk ook business, Nederlandse bedrijven die naar buitenland verhuizen. En inmiddels is het bewustzijn wel daar. Ja, het is heel erg belangrijk dat we ook onze ondernemers voor ons behouden.
1: Ja.
3: Dus dat in die zin ben ik wel positief gestemd.
1: All right. Nou, dat is mooi. Ik ga eens even op jullie website kijken, want ik heb enorme uitbreidingsplannen.
3: Van harte welkom.
1: Ja, dus dat komt mooi uit. Hè? Dan kan ik mijn gitarenhandeltje een beetje uitbreiden. je blijft lekker bij ons te gast. Dirk Jan Takke hoorde je. Meer informatie vind je natuurlijk op de website van NL Investeert. Wij gaan straks naar de Inspire Top 3.
4: Shaping Your Business. New Business Radio Live.

0: Als je down bent, dan zet ik gewoon Swing Out Sister aan. En dan word ik vanzelf weer vrolijk.
1: You're the breakout.
2: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast, film, documentaire, serie helpt jou bij je business? Dit is de Inspire Top 3 van Jaap Stalenburg, lid van de Provinciale Staten van Friesland, sportjournalist, tv-maker, documentairemaker en adviseur in crisiscommunicatie. En dan ben ik vast nog 5 dingen vergeten, want we hebben weer zo'n heerlijke 1000-poot aan de lijn.
3: Jaap, leuk dat je
1: er bent. Leuk dat je er bent.
3: Ja, joh, ik wil het graag richten op de Olympische Spelen. Dan heb ik qua inspiratie heb ik een hele mooie. Dat is Gerrit van Velde.
1: Ja.
3: Die uit het niets goud won in de Salt Lake City op de 1000 meter. Iedereen afgeschreven, was al gestopt met schaatsen. Heeft zichzelf in een jaar tijd schaatsen moeten leren op de klapschaats. Maar had één extreme focus, dat was gewoon doorgaan. Doorgaan. En dan door grenzen gaan. Hele familie van zich afduwen. Gewoon alleen maar voor die ene middag dat hij goud wilde winnen. Kijk, dat inspireert mij. Dat extreme focus.
1: Ja, en nu zie je hem als coach langs de lijn staan, hè?
3: Ja, nee, en weer hetzelfde. Hij maakt, kijk, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar wat gepresteerd door de Nederlanders, dan doet zijn ploeg natuurlijk gewoon hartstikke goed. Je ziet gewoon het spat gewoon vanaf. Gerard is een, ja, dat klinkt vaak onaardig, is een hele eenvoudige ziel. Daar doe je tekort mee. Maar Gerard kan gewoon met 3 woorden, kan die iemand gewoon op een hele goede manier in actie krijgen en gemotiveerd. Ik denk dat Gerard, die had een dusdanige uitstraling dat Pim Fortuyn hem destijds de minister van Sport in het kabinet wilde. Omdat Gerard leeft naar de kracht van de eenvoud. En dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Ja. En denk jij dat het feit dat je zelf op dat ijs hebt gestaan en die zelf die druk hebt ervaren, dat je dat helpt in je coaching? Want je hebt natuurlijk ook coaches die zelf niet per se een fantastische schaatser zijn geweest.
3: Nou ja, ik vind Jack Ooy daar altijd een heel mooi voorbeeld van. Dat is een concurrerende coach. Die doet het op data en wetenschap erg goed. Zeer succesvol. En Gerard is gewoon authentiek. Die heeft een clubje vrienden om zich heen. En met een vriendenclubje presteren ze bovenoptimaal. En ja, en als je dan vraagt, hoe doe je dat? Dan heeft hij daar niet eens een antwoord op. Hij schaatst, hij coacht om, traint de achterschaatsers aan te rijden. En ze gewoon heel erg te begeleiden in hoe ze technisch mee om moeten gaan. En ja, en wat ze fout doen. En ja, het is gewoon, ja, wat ik al zeg, het is de kracht van de eenvoud.
1: Ja,
3: het is ook
1: dus
3: wat ik wel vaker heb gezegd als het over management gaat. Je hebt, als je over leidinggever gaat, heb je managers. Die hebben een gereedschapskist waar ze op gestudeerd hebben. En je hebt leiders die op een hele simpele, eenvoudige manier resultaat kunnen bereiken. En ik vind Gerard daar wel een heel inspirerend voorbeeld voor.
1: Ja, dus even googlen op YouTube en dan lekker die race terugkijken. Dan gaan we naar nummer 2.
3: Ja, nummer 2, dat is iemand die daar wel op lijkt, een hele andere functie heeft. Ik ben een ontzettend geïnspireerd door het boek dat je van Bas Kodden over van management. Repareren moet je faciliteren. Bas Kodden is een hoogleraar leiderschap van onder andere Nijenrode. Is denk ik een van de beste in het vak in Nederland. En die heeft eigenlijk ook de simpele leiderschapstheorie. Dat niet een strak managementproces hoeft te zijn. Maar dat je in een team ook mensen moet hebben die, laten we zeggen, op een wat eigenzinnige manier rebelleren. Op een gegeven moment ook spiegels voorhouden, kritiek hebben. En ze toch in het team kunnen handhaven. Juist die mensen die, en ik behoor daar, denk ik, daar misschien dat daarom het mij inspireert. Ik behoor ook tot die categorie. Ja, het gaat niet om dwars liggen, dat is negatief. Maar wel iedere keer de vraag stellen, maar waarom? En ik denk dat Bas Kodden in zijn boek Rebelleren moet je faciliteren, dat een ontzettend goed wetenschappelijk touwtje ook heeft gegeven. Chapeau van Bas.
1: Ja, ja, ik zet hem gelijk op mijn lijstje. Want ik heb ook altijd last van dat ik recalcitrant word en een beetje tegendraads.
3: Nodig hem een keer uit. Het is een totaal niet iemand die er als een professor uitziet. Hij is veel weg van Gerard van Velde. Praat ook hetzelfde dialect. Hij komt daar ergens uit Overijssel, niet zo ver waar Gerard woont. Dat zijn gewoon, hij is gewoon zo ongelooflijk down to earth, maar het is ook een gerespecteerd wetenschapper.
1: Ik zet hem op het lijstje. Hij komt in de Inspire Top 3. Bas Kodden, rebelleren moet je faciliteren. We gaan naar
3: Nummer 1 is voor mij op dit moment Gavin Newsom, de gouverneur van Californië.
1: Ja.
3: En dat komt eigenlijk omdat ik me grote zorgen maak over wat er in de wereld gebeurt. En hoe bepaalde politieke stromingen, ook de media, de social media, domineert. En wij hebben eigenlijk het antwoord niet. In Nederland gaat heel snel weg en laten ze maar praten, weet je wel, en we lopen weg. Nee, Gavin Newsom die heeft met slimme adviseurs een strategie bedacht om iedere keer te counteren. Als dus Trump in hoofdletters het einde van de wereld aankondigt, dan doet Gavin Newsom het in hoofdletters andersom. En hij spiegelt voortdurend Trump op ik vind een fantastische manier. En ik vind dat zo inspirerend. Kijk, wij zijn apathisch. Wij zien Wilders voorbij komen en denken, het zal wel. Nee, Gavin Newsom die doet dat dus niet. Die gooit gewoon snoeihard de beuk erin. En met de middelen van Trump, maar dan de andere richting op. Ja. En ja, ik weet bijna zeker dat hij ook de nieuwe president wordt als Trump eindelijk uit het Witte Huis vertrekt.
0: Ja, het mooie is dat hij het soort positieve tegenpopulisme doet, hè?
3: Nou ja, ik was vergeten dat ik positivisme te noemen. Maar hij durft gewoon te counteren. Hij durft gewoon te zeggen van, joh, wat jij zegt moet je niet doen, want ik doe het gewoon zo. Maar dan gebruikt hij dezelfde methodes waar Trump in het verleden succesvol mee was.
0: Ja.
3: En je ziet dat het werkt. Je ziet dat Californië zo langzamerhand in de wereld wordt gezien als een apart land. Goed, dat kan ook met het federatieve systeem van Amerika. En je ziet dat de tegenkrachten tegen extreem rechts, dat is positiviteit. Dat is niet dezelfde manier de beuk erin. Ik vind ook dat Jesse Klaver in de Tweede Kamer daar heel goed mee bezig is op dit moment. Gewoon een keer zeggen, joh, doe even normaal, weet je wel.
0: Ja.
3: En Gavin Newsom is voor mij echt even de grootste wat dat betreft in de wereld sinds misschien wel 20, 30 jaar.
0: Ja, dus die moeten we eigenlijk gaan volgen op LinkedIn, Instagram, om te kijken van wat doet die man.
3: Ja, en kun je alles niet lezen van die man.
0: Ja,
3: echt alles lezen. Want uiteindelijk wint positivisme toch.
0: Kijk, dat is nou nog eens een keer een mooie manier om af te sluiten.
3: Ik ben echt van de simpele dingen, ze komen altijd uit.
0: Hartstikke goed. Bijzonder leuk dat je te gast was, Jaap Stalenburg. En heel veel succes. En ja, toch stiekem met een half oog denk ik toch nog even die 1500 meter kijken. Je weet nooit wat er gebeurt.
3: Ja, ik ben een beetje bang. Kijk, ik ben een enorme fan van Joep Wennemars. En ik ben zo bang dat Jordan Stolz gewoon toch weer goud wint.
0: Ja, maar zilver is ook mooi.
3: Ook mooi. Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel Jaap.
3: Hoi.
2: Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
0: Nou, even snel een rondje. Welke van de drie gaan we nog even op YouTube Gerard kijken? Gaan we het boek van Bas Kodde lezen? Of gaan we Gavin Newsom volgen? Adrian?
4: Nou, ik volgde Gavin Newsom al. Dus ik ga voor Gerard van Velden.
0: Kijk, heel goed. Ja, Dirk-Jan?
5: Ja, ik kies ook voor Gerard van Velden. Ja. Zoveel focus, zoveel persistentie. Niet alleen om zelf te presteren, maar ook door anderen te laten presteren. Goed voorbeeld voor ondernemers in Nederland.
0: Alright. Marianne?
6: Ja, sorry, ik kan geen keuze maken.
0: Ah,
6: ik vind dat al. Ja,
0: die
6: dat is alle
0: alles
6: drie,
0: gewoon.
6: Ja, nee, dat is gewoon alle drie. Gaat het erover, inderdaad, wat je zegt, het positivisme. En de ander zover krijgen om te gaan nadenken. En dat doet Gerard volgens mij. En dat doet die professor. En daar gaat het volgens mij om. Het gaat om die ander.
0: Kijk eens aan. Helemaal, we gaan naar het laatste blokje.
2: New Business Radio Live voor Business Shapers.
0: Waarom is duurzaam vaak duur en vervuilend goedkoop? Ja, dat is omdat de echte prijs ontbreekt. Schade aan het klimaat, gezondheid en de samenleving staat nog veel te weinig op de factuur of op het prijskaartje in de supermarkt. Maar wat als dat wel gaat gebeuren? Zoals nu de eerste stappen zijn gezet, gelukkig maar om CO2-uitstoot te beprijzen in de luchtvaart. Dat komt gewoon in het journaal dat enorm veel geld gaat kosten voor de luchtvaart. Ja, je kunt ook omdraaien. Ze hebben ook jarenlang dus helemaal niks betaald. Hoe kun je impact meenemen in je strategie en in de risico's, zodat je organisatie, want dat willen we allemaal, toekomstbestendig wordt. Adrian de Groot Ruiz is de gast, CEO en oprichter van Impact Instituut, en die houdt zich daar elke dag mee bezig. Fijn dat je bent. Ja, toch?
4: Fijn om hier te zijn.
0: Ja, de negatieve impact van ondernemen, dus de kosten van milieuschade, die liggen nog veel te weinig bij de ondernemer, maar die worden een beetje afgewendeld op de maatschappij of toekomstige generaties. Hè. Daar ligt natuurlijk een morele verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. Hè. Nou, dat hoorde je net al bij Marianne van Keep van Verstegen. Die zei, ja, dat hoort gewoon bij ons bedrijf dat we dat doen. Maar als je, stel je voor dat je hebt daar heel erg, ik wil nu een vies woord gaan noemen, aan. Waarom moet je dan toch je ermee bezighouden? Gewoon vanuit puur zakelijk perspectief.
4: Nou kijk, eigenlijk houden we vanuit Impact Institute ons bezig met de vraag, waarom geven mensen geld aan jou als bedrijf? Waarom geven je klanten hun geld? Waarom geven de investeerders hun geld? Waarom geven werknemers hun tijd aan jou? En daarvoor moet je toch snappen welke waarde je creëert en ook welke waar de anderen, je leveranciers en werknemers, voor jou creëren. En we denken echt dat dat nodig is om toekomstbestendig te zijn.
0: Ja.
4: En daar is de echte prijs. Dat is een bedrijf wat we eerder zijn gestart. Ik met Michel Scholten, mijn medeoprichter. En dat zegt richting de consument. Dus om de consument te laten snappen waarom en aan wie moet je je geld geven. Wil je een duurzaam product kopen en dat kost dan misschien wat meer. Maar is het ook echt waard? Of ben je gewoon in de kas van de supermarkt aan het spekken?
5: Ja.
4: En welke producten moet je nou echt niet kopen? Nou, dat wordt ook volgend jaar onderwezen op middelbare scholen. Dus
5: kijk,
4: dat moment. Dus dan komt dat denk ik ook in de copies. En vanuit Impact Institute hebben wij gezegd, ja, maar voor bedrijven die willen ook, dat is wat de meeste bedrijven willen, is waarde creëren. En dan, alleen ze hebben natuurlijk geen idee. Ze hebben geen enkel idee welke waarde ze creëren voor de wereld. Dus dat is waar we ze helpen.
7: Ja. Nou, het is heel grappig, hè? Dirk Jan zit naast je. Die vertelde net van ja, wat wij belangrijk vinden is dat we het Nederlandse MKB willen helpen om te gaan groeien. Is dat zo'n voorbeeld van, kijk, dit is, want je zou kunnen zeggen, ja, we willen zoveel mogelijk financieringen verkopen, want dat levert geld op.
4: Ja.
7: Maar dat is niet echt impact.
4: Nee, en we kijken ook heel erg van welk verschil maak jij? Dus stel, je bent er niet. Welke ondernemers krijgen dan geen geld? En wat gebeurt er? Want als we toch wel geld zouden krijgen, dan heb je niet heel veel impact. En stel je zou allemaal verkeerde ondernemingen financieren, die allemaal kinderarbeid en slaafarbeid, ja, dan maak je wel een verschil, maar niet het juiste verschil.
5: Ja.
4: En als jouw financiers erachter komen, dan zullen ze denken, ja, waarschijnlijk wil ik liever in iets anders investeren. Maar als je investeert in MKB, kan van bakkers om de hoek, tandartsen, mensen die nieuwe producten maken, die anders niet verder zouden komen of niet zo hard zouden groeien, dan maak je echt een heel groot positief verschil. Want die banken vinden dat gewoon te moeilijk. De pensioenfondsen, die hebben wel geld, maar die gaan toch niet in dat detail kijken. Dus dat is de waarde die je kan hebben. En als je dat ook aantoonbaar kan maken, dan is het ook logisch waarom die investeerders naar jou komen. En als, ik weet niet, maar ik kan me voorstellen dat je geen klootzak bent. Hè? Dus als jij toch een betrouwbaardere investeerder bent dan anderen, dan is dat ook een reden waarom dan succesvol MKB'ers naar jou toe komen.
7: Ja. En het grappige is, hè, dat nadenken over impact, hè, dat is iets wat, Marianne, je moet maar even helpen, de afgelopen 15 jaar misschien wel, 10 jaar zo'n beetje, echt dat woord kwam ineens op, hè, de impact die je dan hebt, maar wat is dan impact? Nou, dat werd dan een heel groot verhaal, want ja, dat is nogal wat, maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, Adrian, het gaat vooral over wat je wil hebben als impact, als organisatie, hè?
4: Ja.
7: Dus, ik ben misschien een beetje te negatief begonnen over ja het effect, de negatieve effecten die je hebt. Maar jij draait het eigenlijk om, voor mijn gevoel. Dat je zegt, nee, het gaat erom. Wat wil je bijdragen aan de wereld?
4: Ja.
7: En dat kan zijn, wij zijn de financiële motor van het MKB. Hè, van de groei van het MKB. Maar dat kan ook zijn, ik verzin er maar even. Nou, trouwens, Marianne, wat is er bij jullie?
6: De impact, onze impact.
7: Ja, dus van jullie product. Ja, ik zou zeggen, zorgen dat mensen nog lekkerder kunnen eten of zo. Zoiets.
6: Ja, en dan zeggen wij smaak. Smaak is onze, onze impact. Maar dat is natuurlijk wel heel erg lokaal. En dan bedoel ik Nederland en dan jullie keukenkastjes en wat jullie vanavond eten. Dat
7: nou,
6: vind ik fantastisch.
7: Hallo. Ja.
6: Toch? Ja.
7: Ik kan niet zonder jullie, hoor.
6: Nee, precies.
7: Helaas dat vol.
6: Ja, heel veel Nederlanders. Maar die impact die gaat zich uiteindelijk in die toekomst, denk ik, uitwijzen. Die impact die gaan we uiteindelijk realiseren bij die toekomstige generaties. En dat is wel heel moeilijk.
7: Ja.
6: We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een begrip dat heet Return on Sustainability. Dus dat we proberen om alles wat we doen, om daar een prijskaartje aan te hangen. En dat sluit ook heel erg aan bij True Pricing. Maar het lukt ons nog steeds niet helemaal goed.
7: Nee.
6: En uiteindelijk was het idee dat als je investeert vandaag in duurzaamheid, dat je dat uiteindelijk ergens een keertje iets oplevert. En dat zou dan 20% moeten zijn. Dat is een beetje, was het idee. Maar hoe breng je dat dan in hemelsnaam in kaart? En daar zijn wij bij Adrian natuurlijk mee bezig. Hoe breng je dat in kaart? Wat zijn die kosten om die impact te realiseren? Grote uitdagingen nog.
7: Ja.
6: Bij ons in ieder geval. Ja.
7: Adrian, maak het eens heel klein. Want voordat je het weet heb je het over wereldvrede. En wordt het heel ingewikkeld. En groot en meeslepend. Maar maak het eens klein. Maak het eens klein voor een middelgroot bedrijf. Waar ongeveer 100 mensen werken. Nou, misschien wel een bakkerij. Maar dan een iets grotere bakkerij.
4: We hebben ook bijvoorbeeld, dat lijkt op jullie ketens, ik denk 10 jaar geleden, onze eerste klanten waren Tony's en AXO. En bij Tony's hebben we gekeken. Ja, want die zei, wij willen iets. Hè, we willen tegen gedwongen arbeid. En toen zijn we gekeken. Ja, hoeveel zit er dan in? Hè? Hoeveel slaven, heel plat. Hoeveel slaven per reep chocola? En dan kwamen we er ook achter. Ze worden onderbetaald. Dat was toen nog niet echt een thema. En dan zei, ja, dat willen we natuurlijk ook niet.
7: Ja.
4: En wat heb je dan nodig? Hoeveel cent moet die chocoladereep duurder worden? Zodat die boeren een leefbaar inkomen kunnen hebben. Nou, en als je dat weet, dan kun je het heel concreet maken. Want dan hebben ze ook gedaan, nou, we gaan onze reep duurder maken. 5 of 10 cent duurder. En daarmee kunnen we de boer een leefbaar inkomen geven.
7: Ja.
4: En dan krijg je ook de vraag, want ja, je kan niet elke boer, hè, als je nauwelijks wat cacao produceert, dan kan niet. Maar dan kunnen we ook door te kwantificeren, dat is natuurlijk wat wij doen. Zeg je, ja, je hebt tenminste wel deze yields nodig. Als het daaronder zit, gaat het niet lukken.
7: En dat dus is, moet je met die hele kleine boertjes geen zaken doen?
4: Nou ja, ik kan wel kleine boeren, maar ze moeten wel een voldoende groot rendement hebben.
7: Ja, ja.
4: En eigenlijk kijk je dus door je waardeketen heen. Wat is je product? Wat zijn de echte kosten daarvan? Maar ook wat is de echte waarde? En dan ga je kijken, wat kun je doen wat dat verbetert? En nou ja, dan kijken we naar twee dingen. Eén is, wat is het effect op de samenleving? En dan specifiek voor je klanten. Bijvoorbeeld Tony's heeft kleinere repen. Nou, dat is goed voor de gezondheid bijvoorbeeld.
7: Ja.
4: Voor je eigen werknemers, voor de keten. En ook bijvoorbeeld voor de overheid. Hè? Want belastingen, niemand vindt het leuk. Maar daardoor kunnen we wel mooie dingen doen. En aan de andere kant, wat is dan die verborgen waarde die je zelf niet ziet? En dat eigenlijk allemaal in euro's uitdrukken.
7: Oké, want jullie vertalen het ook wel weer gewoon dat je het in een spreadsheet kan stoppen.
4: Ja,
7: heerlijk.
4: Want anders ga je een consument een bijbel geven met 200 dingen. Hè? CO2, je hebt stikstof, je hebt kinderarbeid, gedwongen arbeid, banengroei. Dat is veel te ingewikkeld.
7: Nee, je krijgt alle SDG's krijg je bij elkaar en daar een score op en dan snapt niemand het meer.
4: Ja.
7: Ja.
4: Dus dat is wat we doen.
7: Ja, cool. Doe hem nou eens voor AXO. Want het, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat nu ik weet het ondertussen wel dat Tony's het goed doet.
4: Ja.
7: Ik denk nog steeds, is dat nou überhaupt een duurzaam product? Hè? Dus kun je ook afvragen. Hè? Dus je kunt je ook afvragen, moet je het überhaupt nog kopen? Ik vind chocola ook heel lekker. Maar ja, wat is de bijdrage aan de wereld van chocola? Je krijgt een beetje endorfine misschien erdoor. Maar het heeft ook wel een hele andere kant van het verhaal natuurlijk. Maar dat geheel terzijde. Maar dat we AXO's doen, want dat is natuurlijk een heel groot bedrijf. Iedereen ziet gelijk verf en chemie en ellende voor zich.
4: Ja. Nou, een soort kleiner. Ik bedoel, dat was met potje verf was 10 jaar geleden, maar maakt het wel heel tastbaar. En dan kijk je naar zo'n potje verf. En wat is de echte prijs die bij zo'n potje verf komt kijken? Dus waar is het gemaakt? In welke mijn? Hoeveel grond zitten bij de mijn? Biodiversiteitsverlies? En dan kom je op een eurogetal. Maar tegenwoordig doen we ook wat moderne dingen als data. Dus als je een terabyte aan data opslaat. Nou, dat is ongeveer 150 euro per terabyte per jaar. Maar de echte prijs is ongeveer 4 keer hoger.
7: Wow.
4: En wie financiert dat? Dat zijn wij, hè? Want wij financieren het water wat al die datacenters nodig hebben. De duurzame energie die erin gaan. Dus dat is Nederlands belastinggeld wat erin gaat. Dus dan kun je zowel denken van nou, als je dat wat minder kan doen, dan is dat goed voor de samenleving. Hoef wij minder belasting te betalen. En als je bijvoorbeeld de AI-algoritmes hebt die efficiënter zijn, ja, dan is dat ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor de samenleving.
7: Ja.
4: En nu weet niemand dat, hè? Je kijkt iets in een ChatGPT, je hebt geen idee wat het kost.
7: Nee, er zou eigenlijk gewoon een soort tellertje moeten. Ja, je bedoel, als je wat meer ermee doet, zie je wel dat je tokens naar beneden gaat. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Hm. Je zou gewoon euro's en milieuschade moeten zien. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Je ziet het wel steeds vaker terug. Ik verzend nogal veel. Ja, ik heb een gitaarwinkeltje. Dan gaat er wel eens wat Europa in. Mooi is wel dat ik bij DHL altijd netjes bij krijg. Oké, dit is de CO2 impact geweest. Ze vragen ook altijd netjes, wil je de CO2 afkopen? Ik zeg altijd ja, want het kost bijna niks. Dus kan ook niet kloppen, denk ik dan altijd. Maar ja, het helpt altijd een beetje. Maar je ziet wel toch wel dat het langzaamaan begint te komen, toch? Marianne moet ook een beetje positief zijn over die hele duurzaamheidswereld. Hè? We gaan echt vooruit.
6: Ja, ik vind dit soort onderwerpen wel moeilijk om daar positief over te blijven. Hoor.
7: Nee, dat was niet jouw taak. Jouw taak was om toch positief te blijven.
6: Stoppen.
7: Maar je vindt het moeilijk, maar je doet het toch.
6: Per definitie, ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Maar bijvoorbeeld wat Adriaan zegt van over die minimale grenswaarde. Daar liepen wij ook tegenaan toen ik ging kijken naar living wage en living income bij nootmuskaatboeren. Zeg maar dat enige nootmuskaatboeren die daar een leefbaar inkomen uit konden halen, die moesten minimaal zeg 110 nootmuskaatbomen hebben. Maar dat wil dus zeggen dat al die keuterboertjes die er minder dan 110 hadden, daar moest op een hele andere manier naar gaan kijken. En dan kun je zeggen van, nou, daar besteden we geen aandacht meer aan. Maar ja, dat druist zo in tegen waar wij voor staan. Dat wij eerder zijn gaan kijken van hoe kunnen we dan voor zorgen dat die kleinere boeren meer bomen krijgen.
7: Ja, mooi. En, dat is nou ja, en je zei al, vaak is het één van de inkomstenbronnen.
6: Ja, ook dat nog eens. Hè? Ja. Want bij Tony is het ietsjes eenvoudiger, omdat die cacaoboeren vaak maar één bron van inkomsten hebben. Bij specerijenboeren is dat niet zo. Die hebben vaak meerdere. En dan is ook tot waar gaat onze grens en onze verantwoordelijkheid dan? Ja. En hoe pak je dat dan op? Dus het is een hele positieve, moeilijke vraagstukken.
7: Ja. Ja. Dirk-Jan, je bent een uur lang een beetje ondergedompeld ook. Je zit ook nog eens een keer in het midden tussen twee van die duurzaamheidskanonnen.
5: Ik zit prima. Ja.
7: Kom jij het nou regelmatig tegen? Want het is ook altijd wel goed om even in te checken als we uit die duurzame bubbel stappen hoe het elders in het land is.
5: Nou, ik zit heel geïnteresseerd te luisteren. Ik vind het ook heel erg aan de praktijk getoetst hoe je daar binnen Verstegen over praat. Want zo makkelijk is het dus niet. En dat betekent ook dat je als ondernemer echt een hele intrinsieke motivatie nodig hebt om hiermee bezig te zijn. Want anders neemt de baan van alle dag het van je over. Nou, en we zien natuurlijk, en dat is dan wel weer hoopgevend. Ik heb zelf 4 kinderen. Dat het in de volgende generatie veel meer vanzelfsprekend is. Zelfs inderdaad als je op ChatGPT iets opzoekt. Zijn zij zich er veel meer van bewust dan ik zelf.
7: Ja.
5: Dus dat gaat echt wel de goede kant op. Wij hebben onlangs ook een ondernemer gefinancierd. Dat heet Volta Energy.
7: Ja, dat ken je. Gast gehad, die zijn geweldig.
5: Oh, ja. Dan hoef ik jou weinig te vertellen.
7: Ja,
5: maar,
7: ja, nee, maar vertel
5: dat,
7: even
5: dat zijn ook van dat soort hele mooie initiatieven die het tastbaar maken. Zij willen eigenlijk alle diesel aggregaten van Nederlandse bouwplaatsen af en die vervangen door aggregaten die op duurzame energie draaien, onder andere zonne-energie. Nou, ze hebben nu een verhuurvloot van 400 stuks, geloof ik. Wow. Wij hebben daar 3 miljoen op gefinancierd. En de droom gaat natuurlijk van honderden naar duizenden. Nou, als je dat alleen al met elkaar voor elkaar krijgt,
7: ja,
5: dan is dat al hele mooie impact. En nou, Adriaan kan ongetwijfeld dan uitrekenen hoeveel. Maar dat maakt ons voor ons allemaal ook tastbaar, denk ik. Want wij kennen allemaal die stinkdingen op die bouwplaatsen wel.
7: Ja, en het grappige is dat ze zijn hier ooit een keer, ik weet niet meer in welk programma, ik maak zoveel dingen dat ik het ook niet meer weet. Maar ik zat even op jullie website te kijken. Toen zag ik ze inderdaad langskomen. Toen waren ze nog niet zo ver dat ze de 400 hadden. Het toffe is, je moet je eigenlijk als luisteraar, je moet je voorstellen, een aanhangwagen.
5: Mm-hmm.
7: Er zijn er vast ook andere vormen, maar een aanhangwagen. Daar zitten een heleboel zonnepanelen op.
5: Ja.
7: En daar zit een batterij op.
5: Ja.
7: En ja, die kun je gewoon letterlijk één op één vervangen met een aggregaat. Ja. En het leuke is, nu met heel die stikstofvraagproblematiek, hebben we natuurlijk het grote vraagstuk op die bouwplaatsen. Dat ja, je mag best wel bouwen, maar dan mag je niks uitstoten. Dus alles wat kan helpen om dat maar naar beneden te krijgen, zorgt ervoor dat bouwers weer kunnen bouwen. En dat mensen weer binnenkort gewoon weer in een huis kunnen gaan wonen.
5: Nou, dat is het andere dus. Hè. We hadden het net over intrinsieke motivatie. Maar je ziet ook dat wet en regelgeving, zeker voor grotere bedrijven, steeds meer eisen stellen. En dat dendert ook door in die keten. Hè. Dus dat komt ook door bij het MKB. En dat zo komen wij dat dan ook wel weer tegen. Ja, dus er gebeurt echt wel veel.
7: Nou, kortom. Er is nog een hoop te doen. Ja, positief. Ja, toch? Ja. Ja, we gaan vooruit en we willen allemaal harder. Dat weet ik wel. En het gaat allemaal niet hard genoeg. Maar ja, er gebeurt wel een hoop. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. We hadden nog uren door kunnen praten. Dat doen we ook zo. Want wij gaan nog even naborrelen. Maar voor onze lieve luisteraars, die moeten het hiermee doen. Die kunnen natuurlijk nog veel meer luisteren via onze podcastkanalen. Krijg je straks allemaal te horen waar je het doet. Maar dank aan de studiogasten Marianne van Keep, Dirk-Jan Takke en Adriaan de Groot-Ruiz. Jij, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over...

0: www.ondernemersvloer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
6: De mobiliteitssector is volop in beweging, maar echt veranderen? Nou, dat is nog best wel een uitdaging in een wereld vol met tradities. Euromobiel Nederland is al bijna 30 jaar een vaste waarde in die wereld. En aan het roer staat Anneke Petersen, algemeen directeur. Zij geeft leiding in een branche die vaak nog wel gezien wordt als een mannenbolwerk. Hoe bouw je daarin aan sterke teams en hoe geef je ruimte aan nieuw leiderschap? Dat gaan we allemaal aan haar vragen. Fijn dat je luistert.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Anneke, wat leuk dat je er bent.
8: Dank je.
6: Oh. Ja, het is altijd feestelijk als ik iemand die basis van een bedrijf gewoon mag vragen. Hoe doe je dat nou eigenlijk allemaal? Dat is eigenlijk gelijk de samenvatting van wat ik ga doen vandaag. Is gewoon graven in, ja maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? En geef eens een voorbeeld enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is voor onze luisteraars heel handig om te snappen in wat voor wereld je eigenlijk zit. Dus eerst maar even jouw sales pitch. Euromobiel, wat doen jullie eigenlijk?
8: Oeh, dankjewel. Wij zijn met elkaar de grootste overkoepelende verhuurmaatschappij. Wij verhuren auto's aan mensen die ineens vanmiddag bedenken dat ze een auto nodig hebben. Of een bus. Of voor één dag. Of voor 24 maanden. Of voor een week. Dat maakt allemaal niet uit. En dat doen wij met alle Volkswagen, Audi, Seat, Skoda dealers in Nederland. En dat doen we vanuit Nijkerk met een team van 20 man.
6: Oké.
8: Ja.
6: Want ik denk bij autoverhuur, dan denk ik aan Hertz en Avis en al die, nou ja, wat hebben we nog meer?
8: Europcar.
6: Europcar, ja.
8: Ja.
6: Ja. Maar ik denk niet gelijk aan Euromobiel.
8: Nee.
6: Als merk.
8: Ja, dat klopt.
6: Maar ik weet wel dat bij mij in het stadje, ik woon in Wageningen, daar zit een Audi, Skoda, Seat, nou al die andere dingen, dealer, tje. En daar kan je wel auto's huren.
8: Ja.
6: Maar dan huur ik ze bij jou eigenlijk.
8: Ja, wij zijn overkoepelend. Onze meerwaarde zit in dat wij business to business heel veel zaken doen. Dat heet Euromobiel Nederland. En onze collega's in het land, die hebben ook een verhuurbalie. In dit geval bij Vallei Autogroep, waar jij in Wageningen kijkt.
6: Ja.
8: En zij zitten in Wageningen. Zij hebben ook Euromobiel, waar je als werknemer aan kan kloppen. En als organisatie je werknemers voorzien kan van auto's. Maar als particulier kan je naar Vallei Autogroep bellen en zeggen, ik heb heel graag morgen een auto van jullie. Help mij.
6: Oké, en dan regelen ze het zelf.
8: Zeker.
6: Maar als ik bel vanuit mijn eigen bedrijf, dan zeggen ze, ja hoor, dat kunnen we voor je regelen. Sterker nog, waar wil je hem hebben?
8: Precies, ja.
6: Want is dat dan ook de kracht van jullie, dat jullie met al die vestigingen, want dat zijn er nogal wat, dat je daarmee enorme spreiding hebt?
8: Ja. Ja, als je kijkt naar de grootste zijn, is hartstikke leuk. Maar als ze allemaal op één plek staan, dan moet je heel veel gaan rijden. Onze toegevoegde waarde zit inderdaad dat we met al die dealers over het hele land samen 150 punten hebben in Nederland.
6: Wow.
8: Ja, waar je die auto's kan vinden. Waardoor we, nou, één duurzaam, want we zitten om de hoek. Anderzijds snel, wat vaak prettig is als de vraag ad hoc is. En met heel veel keusmogelijkheden zitten. Dus dat als je vanuit het perspectief grootzakelijke markt een bedrijf kijkt, dan is het heel fijn als je je medewerkers om de hoek van de woonplaats of van de vestiging van je bedrijf kan voorzien van zo'n antwoord.
6: Ja, noem eens zo'n hele grote klant waarvan je zegt van nou, daar doen wij dit bijvoorbeeld voor. En je mag reclame maken, dat is leuk.

0: leuk zijn.
1: Kijk.
0: Dat mag bij ons.
1: Nou, we zijn natuurlijk ook hartstikke trots dat we mogen samenwerken met bijvoorbeeld de politie Nederland.
0: Oké. Okay.
1: In de overheidssector, maar ook met bijvoorbeeld de KNVB.
0: Ah.
1: Dat is de echte commerciële organisatie. Nou, we hebben een uitzendorganisatie als klant. Die ook veel ad hoc behoefte heeft. Omdat hun business ook ad hoc is. Maar we werken ook met organisaties die juist super fijn vindt om werknemers wat langer te voorzien. Dus het is niet altijd ad hoc hoor. Als ik dat gevoel geef. Dan...
0: Ja. Nee, maar ja, het is huren. Het is, ja. Het is niet iemand leest een auto voor 5 jaar.
1: Ja. Ja.
0: Want dat doen jullie niet.
1: Nee, nee. We zijn heel erg duidelijk in wat we wel en wat we niet doen. Want dat is onze, zeg maar, schoenmaker blijf bij je leest idee. Alles wat je morgen nodig hebt, kunnen we supersnel regelen. En dat doen we tot en met 24 maanden, 2 jaar.
0: Ja, nou, zo voorzichtig, toch?
1: Zeker.
0: En neem ons eens mee in je bedrijf. Wat voor soort mensen en dus wat voor soort werk wordt er gedaan in het bedrijf?
1: Ja, we hebben...
0: Ik zie je denken aan... Oké, we hebben het harkje, de afdelingen.
1: Nee, nou, zo wou ik juist niet... Ik zat eigenlijk heel... hoe zeg je dat? Visueel te kijken. Je komt bij ons binnen en dan beland je bij Regina.
0: Ah. Oh, ja.
1: En Regina is... dat is eigenlijk wel een heel leuk begin. Regina is onze HR-dame. Maar ook de dame die mij gelukkig en heel fijn ondersteunt met agendabeheer. Regina is degene die bij de deur staat. Als de iemand komt aankloppen. Maar dat doet ze ook eigenlijk voor de organisatie. Dus dat is wel heel erg leuk. Want die helpt met de instroom, met uitstroom van mensen. Maar ook dus heel... fysiek letterlijk bij de deur.
0: Ja.
1: En dan hebben we allerlei collega's in de verschillende op de verschillende afdelingen. Dus je komt binnen bij Regina en dan loop je de trap op. En dan,
0: ja, ik ga met je mee.
1: Ja. En dan vind je in een hele fijne ambiance, een hele fijne kantoortuin, vind je de collega's van sales en marketing. Jong team met wat ervaring er ook bij.
0: En zijn dat de mensen? Dus stel je voor, ik ben van de KNVB. Ik heb morgen, weet ik veel, dwars door het land op allerlei verschillende. Ik heb sporters wil ik ondersteunen en ik heb 5 auto's nodig. Dan bel ik een van de sales collega's.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Dus die kom je daar te vinden. En dan zijn de collega's van operations. Dat zijn de mensen die altijd de telefoon opnemen als je ad hoc een vraag hebt. Van ik heb niet 5, maar ik heb er 1 nodig. En morgen wil je me helpen. Zij zijn altijd bereikbaar. Dat zijn de collega's die altijd aan de telefoon zitten. Of in de e-mailbox en de headphone op hebben. En je hebt de collega's van finance. En die zorgen allemaal dat het geadministreerd wordt en betaald wordt.
0: Ja.
1: En zorgen
0: voor. En dus zeg maar de hele, ik ga de auto is bij de dealer van de dealer.
1: Ja.
0: Als ik daar naartoe ga, word ik door iemand van de dealer ontvangen. Dus dat wordt allemaal bij die dealer gefixt.
1: Ja, dus wij zijn, ik zie het maar een beetje als bij een luchthaven de cockpit, zeg maar.
0: Ja.
1: Waarbij wij zorgen dat je aanvraag wordt behandeld. Dat conform de afspraak is die we van tevoren netjes hebben gemaakt. En dan ligt alle verdere afhandeling met auto, met uitgaven, met netjes de formulieren die daarbij horen. Dat ligt inderdaad bij de dealer. En dat betekent ook dat we heel veel samenwerken. Vooral de collega's van de operations intensief.
0: Ja.
1: Dat netjes wordt afgehandeld. Ja. En ook bij de inname weer, als ze terugkomen.
0: Ja, zo'n beetje 20 mensen ongeveer, plus minus, werken er bij jullie. Jij bent de baas van de tent.
1: Ja,
0: ouderwets, zeg je dan.
1: Ja, ja.
0: Algemeen directeur.
1: Voelt ook zo, maar...
0: Ja, hè? Wat zijn nou de vraagstukken waar jij als de eindverantwoordelijke van deze organisatie mee zit? He, dus dan hoef je het nog niet over je mensen te hebben, maar gewoon vanuit de business. Dus er gebeurt van alles en nog wat rond jullie bedrijf. Er gebeurt van alles en nog wat in de mobiliteitsbranche.
1: Ja.
0: Waar heb jij mee te dealen? Wat staat er op jouw lijstje dat je denkt, ja, daar moet ik een antwoord op gaan verzinnen?
1: Ja. Nou, aan de ene kant is dat rust houden in de organisatie met al die dynamiek die er buiten is. In de mobiliteit, je hebt het al een paar keer gezegd, er gebeurt ongelooflijk veel. Je kan daarop continu ad hoc reageren. Maar eigenlijk is mijn credo dat rusten, even een stap terugnemen. En vooral een plan bedenken op al die dingen die worden bedacht. Pseudo-eindheffingen die worden aangekondigd. Ja,
0: zeker.
1: Daar moet je wat mee.
0: Ja, daar moet je wat mee. Ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt nu al eng.
1: Ja, precies.
0: Altijd pseudo-dingen vind ik altijd eng.
1: Nou, dat is het. Maar dat bedenkt dan Europa's of Den Haag. Ja. Ja, dan denk ik, ja, daar kan je heel druk mee zijn. Maar eerst maar eens even uitvinden. De AI, op allerlei levels wordt er gesproken over versnellen, vertragen, besparen. Oké, ja, ik vind het mooi om dat dan te zien gebeuren. En wat ga je ermee doen? Want om alles in een soort van de hectiek dat het op je afkomt te vertalen naar een organisatie, dat geeft heel veel onrust.
0: Ja.
1: Dus,
0: en ik kan me ook voorstellen, hè, want jullie zijn eigendom eigenlijk van de dealer zelf.
1: Ja.
0: Dat je daarmee ook best wel een ingewikkeld stakeholderveld hebt van allerlei aandeelhouders.
1: Ja.
0: En dat zijn er nogal wat.
1: Ja.
0: Die allemaal natuurlijk een idee hebben welke kant het op moet. Of dat ze vinden dat in hun regio te weinig gebeurt. Of te veel. Of dat de prijzen omhoog of omlaag moeten. Of dat jullie meer marketing moeten doen of minder. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Nee, je slaat de spijker op zijn kop.
0: Ja.
1: Ja, dat is. Ook daarin koers houden. Nee, je hebt een prettige RVC, waar die toezicht houdt, maar waar ik ook goed mee kan sparren, gelukkig, met vakinhoudelijk goede mensen, om op het level van de strategie van de organisatie, om wel koers te houden. Want nogmaals, je kan geleefd worden in een maand, in de week, op de dag, maar dat zorgt voor afleiding. En we hebben een duidelijk doel om te groeien. Duidelijk doel om te blijven voorzien in alle andere bewegingen die je ziet nog steeds van onze klanten van de beste vervoer. Dat is gewoon onze kerntaak. Dus daar, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ja. Nou zijn dat soort bewegingen, die hebben dan altijd weer een reflectie op jouw organisatie. Dus daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. En dan vooral jouw leiderschap, wat altijd zo'n heerlijk groot containerbegrip is. Dus laten we daar eerst even. Jij denkt daar vast over na. Kan ik mij zo voorstellen. Anders gaan we dat nu doen. Dat is ook leuk. Dat woord, hè, leiderschap.
1: Ja.
0: Wat is dat voor woord voor jou? Wat betekent het voor jou?
1: Ja, voor mij begint die primair met voorbeeld geven. Ik doe dat heel graag met veel enthousiasme. Met sommige dingen heel erg zichtbaar. Maar veel ook bewust. Maar ik vind, leiderschap zit in de een wel en in de ander niet. Het moet je ook, moet ook in je zitten.
0: Ja.
1: En ik vind het heel erg leuk om mensen te bewegen. En ik vind het fijn als men dan ook, als dat succesvol is en men ziet, oh, dat is wel een goede kant op waar ze op koerst. Ik ga mee.
0: Ja.
1: En dat doel en de koers is altijd afgestemd op waar je als organisatie naartoe gaat. En dan hoop je dat er zoveel mogelijk mensen meegaan. Op de manier waarop jij hoopt en vindt dat het moet. Nou, en dat betekent dat je soms goede besluiten neemt. Waar iedereen logischerwijs van denkt, nou gaan we achteraan. En soms zien mensen dat niet. En dan is het ook leiderschap dat je dat nog een keer duidelijk maakt. Daar gaan we heen. Dit wordt van jou verwacht. En als dat dan nog steeds niet lukt, ja, dan moet je soms ook niet zulke populaire en leuke dingen doen.
0: Ja.
1: En dat hoort er ook gewoon bij.
0: En je zegt, hè, eigenlijk als ik dus met jou mee zou vliegen als een klein mini-droontje waar je geen last van hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan ik uit jouw gedrag, uit wat jij doet en wat ik dus zie, kan ik in principe opmaken welke kant je op wil. Hè, want het is eigenlijk, je gedrag is andersom gezegd, kun je zeggen, nou, dit is de strategie voor het bedrijf, dit zijn de dingen die ik wil veranderen en dus moet ik dan dit en dit laten zien.
1: Ja.
0: Oké, nou, ga ik met jou mee. Ik vlieg gezellig met jou mee.
1: Ja.
0: Gewoon op een dag.
1: Ja.
0: Wat ben je dan aan het doen en hoe past dat dan bij de strategie?
1: Mooie vraag.
0: Ja, moeilijk ook, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ik denk dat het mijn tijd probeer ik zelf in te delen in een goede verhouding door aandacht aan mensen te geven die bij ons intern werken. Dus mijn zichtbaarheid op de zaak Is een beetje 1/3.
0: Oké. Okay.
1: De andere.
0: En waar ben je dan? Want je kan ook 1/3 van de tijd in je eigen hok zitten met de gordijnen dicht.
1: Ja, dat kan. Maar dat, ik heb wel eens die deur dicht. Dat is soms voor mezelf om focus te hebben. Maar dan ben ik altijd met iemand anders. Want als ik alleen ben, dan gooi ik de deur altijd open. Altijd bij het binnenkomen gedag zeggen tegen iedereen. Echt even 2-3 verdiepende vragen stellen. Jongens, hoe gaat het? Bij ons is dat een belangrijk moment. Een maandwissel.
0: Maandwissel? Ja, maandwissel. Dat klinkt ook heel... de maandwissel, jongens. Het is altijd even een werkje. Zeker van januari naar februari.
1: Maak je maar borst van nat. Nee, dat is het moment waarop veel bedrijven nieuwe medewerkers krijgen. Of juist collega's afscheid nemen. Nou, dan hebben ze vaak een voorloopauto nodig. Daar komen wij in beeld. Zeker.
0: Oh, dat is gewoon een piekmoment bij jullie. De maandwissel. Ja. Oh, ja. Kijk. Net zoals dat je hebt met de maandafsluiting bij de financiële afdeling. Ja. Hebben jullie dat gewoon. Er komen nieuwe medewerkers.
1: Ja.
0: Die willen een leaseauto. Maar daarvoor moeten ze hebben ze nog niet gekozen. Dus we doen eerst een voorloopauto.
1: Helemaal.
0: Kijk. Ja.
1: Dus dan krijgen wij die verzoekjes. En soms een week van tevoren, maar soms ook 2 dagen van tevoren. Want dan zit er bij onze klantzijde een heel proces voor. En we moeten die auto ook nog regelen. Dus bij ons is de maandwissel altijd een mooi spannend moment. En dat is gewoon erg belangrijk om dat bij de collega's even in te checken. Dus
0: even te kijken, hoe is het jongens? Gaat het? Heb je nog hulp nodig?
1: Wat kan ik erin betekenen? En soms... Het is vooral ook even letterlijk zien dat zij jou zien, maar ik ook hun zie. Hoe zitten ze erbij? Zijn de wangen rood? Staat er zweet op het voorhoofd? Of is het goed te doen, zeg maar? Ja
0: grappig, hè? Daar heb je toch nog ook dat fysieke voor nodig.
1: Heel erg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Werken mensen een beetje thuis bij jullie? Of zijn ze gewoon lekker op de zaak?
1: Dat is voor 90% zit men lekker op de zaak. Ja.
0: Alright.
1: Zo organisaties zijn we ook.
0: Ja. We gaan zo verder.
1: Ja.
0: Met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd om het ook nog even over te hebben dat jij een mevrouw bent in een mannenwereld. En hoe dat dan is. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Rita Watson. Die een heel verhaal op gaat hangen over zijn moeder, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Anneke Petersen, algemeen directeur van Euromobiel Nederland. We praten over haar leiderschap in dit bedrijf. Dat klinkt heel zwaar gelijk, hè? Maar ik vind dat heel leuk om met mensen te praten die ergens de baas zijn. Omdat dat gewoon best wel lastig is. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dat viel echt niet mee. Een van de dingen die ik altijd heel lastig vond. Ik heb samen met een collega een communicatiebureau gehad waar toen ook 20 mensen werkten. En heel grappig als mensen hier komen en zeggen dan, ja, het is een klein bedrijf voor 20 mensen. En dan zeg ik, nou, ik heb er ook 20 gehad. Ik vond dat echt heel groot. Want het zijn 20 verhalen en het zijn 20 hypotheken en 20 partners en 20, vaak dat er ook nog kinderen bij horen. Dat je denkt, jeetje, minai. Anyways. Wat ik altijd merkte was dat ik, je kijkt naar jezelf als, gewoon als mens. Als totaal mens. Hè? En wat ik altijd had was dat ik dacht, ja, weet je, ik ben ook maar gewoon wie ik ben. En ik weet het ook niet. En ik ben heel benaderbaar. Dus als er wat is, dan moeten mensen dat gewoon aan me vragen. En dat zei ik ook altijd gewoon. Het gebeurde alleen niet.
2: Nee.
0: Hoe ga jij daarmee om? Dat je niet de baas wil zijn, maar dat je het wel bent?
2: Dat is al heel mooi gezegd. Bij de rol hoort gewoon die verantwoordelijkheid. Klaar. Daar groei je ook wel een beetje in als je een reguliere, wat is standaard, maar als je eerste ervaring hebt als teammanager en dan word je gedeeltelijk commercieel directeur of directeur van een onderdeel en dan zit daar al heel veel eindverantwoordelijkheid in waar je gewoon je perceptie over jezelf moet omwisselen naar wat denkt men van mij? Hoe kom ik op iemand anders over? En hoe ga ik die anderen nou bewegen in waar ik naartoe wil gaan? Of eigenlijk wil uitkomen. Want iedereen heeft zijn eigen methode en zijn eigen versie en zijn eigen werkwijze. En dat moet je wel een beetje gaan omarmen. Dat niemand beweegt zoals jij doet. Niemand kan hetzelfde doen als jij doet. Maar dat geldt ook voor die ander.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoe doe jij dat dan? Hè? Want wat ik altijd zo fascinerend vind is dat je nog zo vaak kan zeggen dat iedereen bij je aan kan kloppen.
2: Mm-hmm.
0: Dat de deur altijd open staat. Je zei het net zo. De deur staat open.
2: Ja.
0: Maar voor die deur ligt een drempel. En dat is de drempel. Daar staat heel groot op. Hier woont de baas.
2: Ja.
0: En voordat je die drempel overgaat, voelen mensen, ook al ben je nog zo'n lief, vrolijk, gezellig, toegankelijk mens.
2: Mm-hmm.
0: Je bent ook de baas. En ik heb dat echt moeten leren. Dat ik dus actief naar mensen toe moest gaan. Omdat ze anders gewoon niet kwamen.
2: Ja.
0: Totdat het natuurlijk de pan zo overkookte dat ze wel kwamen. Maar dan was ik eigenlijk te laat.
2: Ja.
0: Hoe doe jij dat?
2: Dat zit in het zichtbaar zijn. Hè? Wat ik net al zei. Benaderbaar zijn is een perceptie. Voor de een ben je wel benaderbaar. En voor de ander niet. Dus dat ligt ook heel erg in die ander. Ik heb ook echt niet de illusie dat ik iedereen over die drempel heen krijg. Want dat is een onmogelijke taak. Je kan het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus daar zit groei van jezelf in. Om te begrijpen wat je wel en niet hoeft en kan doen. Hoe zoek ik dat? Ja, ik probeer maar gewoon heel erg mezelf te zijn. En dat vindt de een echt leuk en de ander die vindt dat heel stom. Maar als je dat heel consistent bent en een mate van...
0: Maar zit er dan een soort voorspelbaarheid in?
2: Precies, dat is het woord wat ik zocht.
0: Yeah.
2: Als je een beetje voorspelbaar bent, is dat voor heel veel mensen wel fijn. Het ineens uit de band springen, het gekke dingen doen. Ja, daar worden eigenlijk mensen allemaal een beetje ibelig van. Dat is een soort van constante factor. Ja. Dus ik ben heel graag consistent.
0: Ja.
2: Grappig
0: is dat dit...
2: Ja.
0: Ik heb nogal wat gesprekken gehad.
2: Mm-hmm.
0: Dit komt heel weinig terug.
2: Oh.
0: Terwijl ik denk, nu wij het er zo over hebben, ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat je... Volgens mij ook. Tenminste heb ik ooit eens wat dingetjes gelezen. Toen mijn kinderen klein waren. En ik dacht, wat moet ik eigenlijk voor ze doen?
2: Ja.
0: En toen was ook één van de dingen. Is gewoon, weet je, als je dan iets aan opvoeding doet.
2: Ja.
0: Wees consequent.
2: Oh ja. Ja.
0: Want anders, als je de ene keer iets wel mag. En de andere keer iets niet mag. Of voor de ene keer krijgen ze straf.
2: Ja.
0: En de andere keer niet.
2: Ja.
0: Dan ja, dan krijg je onrust. En dat is vreselijk. En dat niet. Bedoel, uiteindelijk is dat met collega's ook zo. Consistent zijn in je reactie. Dat het dus blijkbaar heel fijn voor ze is.
2: Ja. Ja, en de wereld zit natuurlijk al best wel veel met onzekerheden. En er zijn in mijn beleving. Dit is niet onderzocht of zo. Of niet door mij. Maar in mijn beleving zijn er maar weinig mensen die echt heel goed gaan op verandering. En de meeste mensen moeten daarin gewoon ingeleid worden. Een beetje geholpen. Een beetje beschermd soms. En dat maakt dat als je wel verandering. Want altijd is verandering nodig. En soms grootscheeps en veel. En soms klein. Want je bent op weg naar iets. Altijd. Dat het dus helemaal ligt aan bijvoorbeeld de afdeling en het type mens wat er rondloopt. In hoeverre je dat dan rustig doet en heel met een regelmaat.
0: Hmm.
2: Maar altijd redelijk voorspelbaar. Dat is toch prettig. En dat betekent niet dat je niet spontaan kan zijn. Maar in de boodschap die je afgeeft, consequent.
0: Ja, ja. Ja, en als je een spontaan mens bent, dan is het consequent om spontaan te zijn. Toch? Maar als je dat niet bent, dan moet je niet ineens heel spontaan gaan doen. Dan schrikt iedereen zich kapot.
2: Ja. Maar je kan ook levelen. Hè? Je kan heel consequent zijn met de grote boodschap waar je bijvoorbeeld voor over vertelt. Op strategisch niveau gaan we daarheen. En dat elke keer weer terug laten komen. Terwijl je natuurlijk wel spontaan dingen op een ander level met elkaar kan afspreken. Bijvoorbeeld leuke dingen doen. Nooit verkeerd om dat spontaan te doen.
0: Leuke dingen doen. Ja. En sowieso is het altijd goed om leuke dingen te doen. Dames en heren, we hebben een fantastische levensles. Als je nou iets moet veranderen in je leven, is het meer leuke dingen doen.
2: Ja.
0: Hè?
2: Dat is een tegel.
0: Nou, dit was hem. We zijn er.
2: Ja.
0: Hey, waar ben je nou heel goed in? Als de baas van het bedrijf?
2: Besluiten nemen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Koers houden.
0: Hoe komt het dat je daar zo goed in bent?
2: Dat zit in mij.
0: Ja, altijd al geweest?
2: Ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
2: Ik denk dat die herhaal ik ook wel eens. Ik moest op de HBO moest ik een opdracht doen bij een uitzendbureau. En toen zei die, dat was een stageopdracht, super leerzaam. En wij hebben ook graag stagiaires in huis. Dat is gewoon leuk, dat is goed om te doen. En daar heb ik ook veel van geleerd. En dat was de eigenaar van de Duitse organisatie. Middelgroot, die zei in de eindbeoordeling naar de docent. Ja, ik ben gewoon gemanaged door die dame. Nee. Ja, en dat was aan de ene kant, vat ik dat eerst op, was een beetje een belediging. Ik denk, wat zegt hij nou dan? Dat heb ik helemaal zo niet bedoeld. En toen ben ik daarna nog eens een keer gaan koffie drinken. Toen zei hij, ja, maar dat was heel goed bedoeld. Je hebt me gewoon koers vast. Je hebt me op de huid gezeten toen het moest. En toen dacht ik, dit kan ik. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Grappig, hè?
2: Ja.
0: Ja, wel mooi dat iemand dat ook dan zegt. Want het is natuurlijk best wel lastig om achter dingen te komen die eigenlijk voor jou heel normaal zijn. Dus voor jou is het redelijk normaal om dat dus te doen.
2: Ja.
0: Dat zit er gewoon in.
2: Ja. Maar daarom is het bijvoorbeeld ook heel leuk om een mooie mix te hebben tussen mensen met veel ervaring in het bedrijf, maar ook stagiaires en nieuwe mensen van school af te trekken. Want die geven weer nieuwe inzichten, maar je geeft hun ook een platform en vorming. Ja. En het is ongelooflijk leuk om te zien. Ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. Ja.
0: Ja. Ja. Okay, dus je bent goed in besluiten nemen. Je kan zelfs je stagebegeleider managen. Dus dan moet het met andere mensen ook wel aardig gaan.
2: Hmm.
0: Wat nog meer?
2: Ik hou van veranderingen en dan blijf ik. Ah, dat klinkt echt vreselijk. Maar dan,
0: doe maar gewoon, joh.
2: Ja, echt.
0: Maar het leven is vol met clichés.
2: Ja. Ja. Nee, maar ik doe dat op mijn eigen manier. En die is redelijk voorspelbaar.
0: Oké, okay, nou, wat is jouw manier? Want het, kijk, in de regel is het zo dat een groot deel van de veranderingen die mensen ooit bedenken en inzetten gewoon niet lukt. Of niet lukt op de manier waarop ze het bedacht hadden. Dus hoe doe jij het?
2: Nou, ik heb, als iets mij wordt verteld of gevraagd, dan neem ik eerst een stap achteruit. En dan ga ik gewoon heel erg in stukjes hakken.
0: En waar doe je dat? Neem mij eens mee. Want dat doe je niet in de kantoortuin, kan ik me zo voorstellen. Je neemt een stap achteruit. Je gaat ook bijna zelf fysiek achteruit. Waar ga je dan naartoe?
2: Ja, maar dat is op groot en klein in je hoofd. Op iets heel kleins. Bijvoorbeeld een collega vertelt dat hij weggaat. Of je moet heel snel schakelen. Want een klant wil iets anders. En dan moet je akkoord voor geven. Dus op microniveau. Gewoon. Tik in je hoofd, even stoppen met praten. Letterlijk denken, oké, hier moet ik eigenlijk een besluit over nemen. Wat zijn de risico's? Wat zijn de voor's? Wat zijn de tegens? En dan naar 3, 4, 5 stappen. Dat doe ik heel als vanzelfsprekend.
0: Ja.
2: Is me ook geleerd. Hè? Ik bedoel, ik heb op de route naar hier heel fijn educatie gehad. Dat wordt je aan de hand van de theorie wordt ook verteld. Maar zo werkt het ook in mijn hoofd. Ja, dus even stoppen als je belangrijke besluiten moet nemen. En dan nadenken.
0: En nou zit ik bij jou aan tafel. Ik ben een collega en ik kom ergens niet uit. Dus ik leg dat aan jou voor. Jij neemt dan in jouw hoofd die stap terug. Mm-hmm. Waar zit ik dan naar te kijken? Ben je dan 3,5 seconden doodstil? Of zeg je, oké, ik kom zo bij je terug. Je hebt wel even tijd nodig, neem ik aan.
2: Ja. Ja, maar het werkt heel fijn als je het ook gewoon even zegt. Van goh, dat is wel een interessante case. Moet ik even over nadenken. Heb jij er zelf ook al over nagedacht? Wat zijn jouw overwegingen? Welke stap zou je als eerste nemen? Waar willen we uitkomen? Dus gewoon 2, 3 vragen terugstellen en ondertussen nadenken.
0: Ja, ondertussen gaat dan ratelt de boel door bovenin.
2: Ja. Ja, en het is ook helemaal niet erg om af en toe even stil te zijn. Soms heb ik daar wel moeite mee hoor. Want als ik dan denk, nou ik ben er al. Dan is het ook heel verleidelijk om de 3-stap sprong te pakken. En te zeggen,
0: dus jij bent ook een mens gewoon.
2: Oh, zeker. Ja, nee. Dat bevestig ik bij deze.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is natuurlijk... Ik vind dat zelf al... Ik weet daardoor dat ik geen goede leider van een bedrijf ben. Omdat ik vind het veel te leuk om dingen zelf te bedenken en te maken. Dus ik ben een soort timmermannetje gewoon. Dus je moet mij gewoon niet aan de leiding van een bedrijf zetten. Want ik ga en te veel bedenken. En ik vind dat te langzaam gaat. En ik ga het ook nog eens een keer zelf doen als andere mensen niet in beweging komen. Ik denk, nou doe ik het zelf wel. Ja. En dat is handig als je ondernemer bent. Het is niet handig als je een bedrijf hebt.
2: Ja.
0: Dus daar ben ik maar mee gestopt.
2: Ja.
0: Die versnelling die jij ook in je hoofd hebt. Dat jij het ziet en denkt, oh, maar ik weet het wel. We moeten dit doen.
2: Mm-hmm.
0: Hoe trap je bij jezelf op de rem om te zorgen dat de collega's de ruimte krijgen om mee te komen, hun eigen gedachtegang te doorlopen? Hoe doe je dat?
2: Gewoon bewust zijn van je eigen gedrag.
0: Ja,
2: dat
0: hallo.
2: Één, de valkuil.
0: Dat is
2: weten.
0: Effing lastig.
2: Precies, dat is ook zo. Een aantal dingen. Maar één is ook gewoon gezond collega vragen die of een peer is, hè, gelijke of misschien wel iemand die je vertrouwt. Die je ook aanstuurt. Het kan wel. Zeg van, joh, als me dat overkomt, help me eens. Ik vind het heel leuk als mensen me wijzen op van, joh, jij hebt dat op 10 niet gedaan, maar dat kan echt beter. Ja, gebeurt niet zoveel hoor. Het is een beetje vervelend, want dan heb je weer de drempel die je net ook omschreef. Maar ik word er wel blij van. Want ik spreek mensen ook aan op hun gedrag, op wat ze doen. En ik vind het heel fijn om dat ook die feedback te ontvangen. Dus dat organiseren, dat kan je gewoon organiseren. Ik stap ook heel vaak bij een collega binnen en zeg, joh, ik zit hiermee. Ik doe het liefst dit en dit. Wat zou jij doen? Een beetje geweten kweken in je omgeving.
0: En wat, dat is interessant, hè?
2: Mm-hmm.
0: Dus A, jij krijgt daar iets voor terug. Namelijk input die misschien anders is dan wat je gewend, dan wat je zelf al in je hoofd hebt. Dat is fijn.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er bij die ander die jij die vraag stelt?
2: Over het algemeen worden die heel blij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe komt dat? Wat is dat dan?
2: Het lijkt net alsof je het vraagt en je het antwoord al weet.
0: Ja, oh. Ja, dat, ik maak het programma al 11 jaar. Ja, dus. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
2: Nou, kijk, je werkt met mensen samen. En mensen vinden het echt super fijn om gewaardeerd te worden. Wat ze weten, wat ze kunnen. Dat doe ik. En dat doet de ander ook. Want je wil graag alle mensen deugen. Dat is het uitgangspunt. Ik doe heel veel met vertrouwen. En natuurlijk moet vertrouwen niet beschadigd worden. Maar mensen willen graag zinvol zijn. En als ik om advies vraag of hulp vraag, ja, dan ben je zinvol. Dat is zo fijn als dat wederkerig is.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, ik ben er niet zo goed in overigens hoor, om hulp vragen. Maar het grappige is dat het misschien wel een van de krachtigste dingen is die je kunt doen. Als baas zijnde. Iemand om hulp vragen op de expertise die diegene heeft. Want dan dus misschien nog wel krachtiger dan een compliment geven.
2: Ja, hoort. Ja.
0: Ik hoor je ziet twijfelen.
2: Ja, hè?
0: Ja. Ben het bijna met je eens.
2: Ja, want kijk, ik probeer altijd wel de verhouding tussen die verschillende onderwerpen er te laten zijn. Hè, dus complimenten omdat men iets goed doet. Super belangrijk. Alleen maar waardering. Hulp vragen ja, maar wel in bepaalde mate. Want er is ook zoiets als dat je, zoals jij zegt, waar ik een beetje hekel aan heb, maar de baas bent. En men wil niet het gevoel hebben dat je continu om hulp vraagt.
0: Ah.
2: Dat is niet goed.
0: Mm.
2: Dus er moet wel een beetje balans zijn.
0: Dat is een fijne balans. Nou,
2: ja.
0: Ik had net beloofd dat we het ook gingen hebben over het feit dat jij een vrouwelijke leidinggevende bent van een bedrijf in een mannelijke wereld. En daar hebben we het nog niet over gehad. Dus ik heb een belofte gedaan aan onze luisteraars die niet ben nagekomen. Waarvoor excuses. Maar dat gaan we dan mooi doen in het laatste blokje. Dat hoor je zo.
1: Dit is New Business Radio. Lekker.

0: geprezen Counting Crows, Mr. Jones.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Anneke Petersen is de gast, algemeen directeur van Euromobiel Nederland, die ik al de hele uitzending de baas noem en wat ze super irritant term vindt, snap ik ook helemaal. We moeten het toch over hebben, of ja, we willen het er ook over hebben, want het is ook gewoon superleuk en interessant. Eerst maar even de aanname checken. Is de mobiliteitssector, de autosector, is dat een mannenwereld nog steeds?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: En doe ze, je hoeft het niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar doe ze een gooi, gewoon percentueel. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Ongeveer, hè? Gewoon voor je gevoel.
2: Op de hele sector? C-level? Of wat?
0: Oh, nou, dat is een goede vraag. Doe eerst maar even de hele sector. Dus in zijn algemeenheid.
2: Nou, zou ik eens een gokje doen?
0: Doe eens een gokje.
2: 25-75.
0: Oké. Okay. Ja. En dan de C-level, hè? Dus de directeuren.
2: Met management en zo. Ja, dan is dat toch wel 90-10.
0: Oh, nog meer?
2: Ja.
0: Oh, dus jij bent een unicorn dus. Oh, zoveel zoals jij zijn er niet.
2: Ik wou niet naar deze route. Dat is heel scary. Nee. Maar dat, ja. Ja.
0: Maar de meeste van jouw collega's, peers, zijn dus mannen.
2: Ja.
0: Wat breng jij dan mee als vrouw zijnde bij Euromobiel, waar ze heel veel baat bij hebben, omdat je een vrouw bent?
2: Poeh.
0: Ja.
2: Ik denk... Ik denk dat er een mate van warmte zit die anders is. En ik zeg niet beter, maar wel anders.
0: Probeer het eens te omschrijven. Ik snap dat het moeilijke vragen zijn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kijk, er zitten natuurlijk heel veel gelijkenissen in. Of je nou man of vrouw bent, die moet je allemaal besluiten nemen. Te maken met ratio's, prima. Maar ik hoop dat ik kon brengen een... Nou, misschien wel heel concreet waar we het net over hadden. Die 1/3 besteden aan de collega's. Aan groeien. Aan de mensenkant. Daar stop ik wel heel bewust tijd en effort in. En ook dan ga je soms nog echt wel een beetje nat. Dat je denkt, poeh, dat had ik anders ingeschat. Dat is allemaal niet erg. Maar dat is één, denk ik. Het tweede wat... anders is, is dat ik ben, denk ik, wat minder carrière gericht. Ik ben wel ambitieus. Maar ik hoor toch veel van collega's. Nou, die hebben dat allemaal helemaal ingevuld.
0: Oh ja, weet al de volgende plek waar ze naartoe gaan.
2: 3 tot 5 jaar plan en dan 10 jaar plan. En ik, nou. Ik scheer nu iedereen even over één kam. Hè. Dat is helemaal prima, een not. Maar ik ben, als ik kijk naar de afgelopen 15, 20 jaar, echt super blij en super trots. En ik had no way bedacht dat ik hier zou zitten vandaag. En dat is echt heel erg leuk. Daar heb ik ook erg hard voor gewerkt. En af en toe voet in de klei, opstaan, vallen, alles tegelijk. Maar dit, ja, ik heb wel het idee dat soms die mannen in de automotive denken, nou, ik moet wel daar zitten, want
0: En dan ga ik het even chargerend vertalen.
2: Oh jee.
0: Dus die zijn meer met zichzelf bezig en meer met de toekomst waar ze naartoe willen en minder met hun team en hoe eigenlijk het team zelf groeit, de volgende stap zit. En dan hoef je geen ja te zeggen, maar dat is wat ik jou tussen de regels hoor zeggen. Ja, ja. Je kijkt me nu heel vreemd aan. Oké, we gaan door.
2: Dus hele leuke mannelijke collega's die niet zo zijn.
0: Nee. Het is natuurlijk ook heel erg overeenkamscherend.
2: Ja, precies. Ja. Maar ik merk dat wel. Ja.
0: Het is wel grappig, hè, dat als je het over dit onderwerp hebt, dan wordt het altijd een beetje kort dansen.
2: Ja.
0: Terwijl je kunt ook zeggen, ja, als mannen ergens wel goed in zijn, dan is het gewoon doen en niet te veel lullen, maar poetsen en power en doorheen en succes behalen en zo. Ja. Dat vinden ze geen enkel probleem als wij dat zeggen, dat dat zo is. En dat wil niet zeggen dat vrouwen dat niet hebben, by the way. Nee. Zie je, ik ga ook een koor dansen.
2: Ja.
0: Maar dat zijn echt van die mannelijke eigenschappen. Mm-hmm. Die zeggen, dat hebben we nodig.
2: Precies.
0: Merk je nou dat jij, omdat je dus ernstig ondervertegenwoordigd bent als vrouw in op dit niveau, hè, bedoel in de sector überhaupt, maar helemaal op dit niveau, heb je daar ook last van?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, daar heb je soms wel last van.
0: En
2: ja.
0: Wat gebeurt er dan? Vragen ze om je koffie te halen of zo?
2: Nou, dat niet. Dat,
0: meest gênant wat je zo'n beetje kan bedenken.
2: Ja, dat niet meer. Nou, wat ik soms nog wel gênanter vind, is dat de gesprekken precies tussen verschillen tussen man en vrouw niet meer worden besproken als je er wel bent. Dan denk ik, of de gesprekken over thuis en privé en de vrouw lief. Dan denk ik, ja, kom maar op, weet je wel.
0: Ja. Je merkt dat het een beetje politiek correct gaat worden omdat jij erbij bent.
2: Ja, en ik snap het ergens ook wel. En soms wordt er niks van aangetrokken en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. En dan wordt er die grens overgestapt en denk ik, nou potjandorie, ik wou dat ze wat mee. Dus het is ook koor dansen.
0: Ja.
2: Maar er is natuurlijk een hele gekke situatie ontstaan. De afgelopen jaren moet je ook als man wel serieus een beetje opletten.
0: Terecht.
2: Ja. Want er waren heel veel dingen normaal en nu ineens niet meer.
0: Nee.
2: En wat is dat dan? Dus ik snap dat wel.
0: En wat wel? Wat kan wel? Wat kan niet? Hè? Dus het zorgt voor ongemak.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik heb daar, ja, ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb prima. Ik douw ook wel terug hè, als het ergens over gaat waarvan ik denk, nou, dat is een grensje, die had ik al lang gezien. En dat zit hem zeker niet alleen in man-vrouw verhoudingen, maar ook gewoon in hoe ga je met elkaar om. Maar dat merk je wel. Ja, maar het zit hem wat minder in waar ik voorheen nog wel last van had. Dat je moet bewijzen. En ik weet nou niet omdat het komt omdat ik zelf dat gevoel niet meer heb.
0: Hmm.
2: Of omdat het niet meer gebeurt. Dat weet ik niet. Ik ben ooit gestart bij BMW en daarna heb ik in de printing gezeten. En dan gingen ze eerst 15 technische vragen stellen. Jeetje, dat was echt heel waardeloos. Maar nu gebeurt dat niet meer. Nee.
0: Ja.
2: Nee. En er wordt echt nog wel een beetje geprikt van, goh, met welk leveltje hebben we te maken? Maar dat doen mannen onderling ook. Van even testen en dat is prima. Ja.
0: Zeker, ja. Ja. Waarom zou je toch pleiten, waarom zou je pleiten dat er meer vrouwen de automotive of de mobiliteitswereld in zouden moeten? Dus waarom? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn natuurlijk gelukkig ook werelden waar het omgekeerd is. Hè?
2: Ja. Ja.
0: En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, als we er nou een paar uit de rechtspraak of de zorg of
2: onderwijs
0: dat die gezellig gewoon, dus een directeur van een onderwijsinstelling, die moet eigenlijk de automotive in, als het een vrouw is.
2: Ja.
0: Lijkt me een interessante carrière switch. en andersom.
2: Ja.
0: Maar waarom hebben we meer vrouwen in de automotive nodig? Wat gaat er dan veranderen?
2: Ik denk dat het fijner is om meer vrouwen daar te hebben. En ze zijn er wel. En die waardeer ik ook. En dat vind ik echt heel erg leuk. Om te zien dat daar zit een soort van verwantschap. Ik weet het niet. Van jij en ik, wij redden dit wel. Wat een gekkies.
0: Ja.
2: Maar wat wordt er anders? Nou, meer samen. Ik denk dat het toch wat minder competitiviteit in een zaal zit. Wat minder, laten we maar weer een cliché erin gooien, wat minder haantjes. Meer partnerschap in plaats van, ik doe het wel alleen, ik laat het wel even zien. Misschien kunnen we samen wel versterken. En nogmaals, geldt niet voor alle mannen, maar ik denk dat een gemixte zaal. Ik zat laatst in een zaal. Nou, er was 200 man. Er zaten 6 vrouwen. Ja, echt top. Dan denk ik, jeetje. Er werd ook over gesproken. Toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als deze zaal voor de helft of voor 40%.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat er dan misschien wel meer samen wordt gewerkt.
0: En dat is. kan ik me voorstellen, zeker in jouw bedrijf bij Euromobiel, is dat juist super belangrijk. Omdat je natuurlijk al die dealers hebt waar je mee samenwerkt.
2: Ja,
0: toch?
2: Mega belangrijk. Ja. Ja.
0: Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dan zijn we er over de heen. Ja, gaat snel, hè?
2: Ja. Ja.
0: Als er andere leiders van organisaties luisteren. Mm-hmm. Man of vrouw. En jij zou ze iets mee mogen geven. Wat jij zelf hebt geleerd in de afgelopen tijd. Over jezelf. Wat zou je ze dan mee willen geven?
2: Ik zou rust. Ja. Ja. Willen meegeven.
0: Oh, ja, is mooi. Ja, ja, vertel waarom.
2: Nou, omdat je kan helemaal gek worden. Van alles en iedereen om je heen. Door doelen, door dingen waar je geen invloed op hebt. Dingen waar je geacht wordt invloed op uit te oefenen. Wat wordt toegezegd als dat is jouw verantwoordelijkheid. En er komen altijd onverwachte zaken op je pad. Nou, naar aanleiding van een aantal overnames waar je af en toe ook wordt geleefd. Wat heeft me gered? Nou, kijken. Wat gebeurt er nou? Wat zijn nou de grote lijnen? Waar moet ik wat mee? Waar hoef ik eigenlijk niks mee te doen? En waar heb ik heel erg de behoefte om wat wel mee te doen? En die laatste vooral evalueren. Moet dat dan nu of moet dat dan later?
0: En hoe zorg jij voor rust? In een wereld waarbij iedereen, als je ze vraagt hoe is het met je... Nou, mensen zeggen of goed of druk. Dat is het wel zo'n beetje.
2: Ja, echt hè? Ja.
0: Mm-hmm. Ik ben begonnen met zeggen rustig.
2: Ja?
0: Grappig wat er gebeurt.
2: Ja. Ja.
0: Zeg, ze gaat wel goed met
2: je. Ja, precies. Dan is er ineens iets van, ja, dat kan toch helemaal niet? Ja, je hebt dat toch niet druk?
0: Als je zegt druk, dan zeggen ze, oh leuk, wat ben je aan het doen? Als je zegt rustig, zeggen ze, gaat wel goed met je.
2: Ja, ja. Ja, maar dat is het. Want we hebben, nou maar zeggen, een collectieve mening over dat je druk moet hebben.
0: Ja,
2: en dat is natuurlijk
0: niet goed voor je hoor, druk zijn.
2: Nee, dat is het ook niet. En natuurlijk is het druk hebben is iets anders dan zelf druk zijn.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel het onderscheid. Want het kan prima druk zijn. Maar als je zelf maar een soort van kalmte hebt. Want ook daarin, als je die kalmte zelf hebt, gaat dat ook uitstralen op je collega's.
0: En dan zijn we weer rond.
2: Oh.
0: Anneke Peters, ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Euromobiel Nederland, wil je meer meten? Euromobiel even intikken, dan vind je het. Kan je daar leuk een auto huren als bedrijf zijnde?
2: Ja.
0: Ja. Of je kan er werken, dat is nog leuker.
2: Oh.
0: Kan je met Anneke werken. Ja. Dankjewel Anneke. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Er is nog veel meer.
3: Dit is New Business Radio.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer. Daar plukt u de vruchten van.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
11: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
12: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de

0: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
1: Ja, lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus. Hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
2: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
1: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat net congestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
2: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
1: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie. Omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij. Voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam. Wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
2: Amsterdam, inderdaad, een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
1: Yeah.
2: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed, maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
1: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, jij zou ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
2: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
1: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
2: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
1: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
2: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
1: Ja.
2: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
1: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als we geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
2: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen. Je isoleert je woning. Je neemt zonnepanelen. Je gaat elektrisch rijden. Veel willen van fossiel af. Prima verdedigbaar. Alleen dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten. Want dat kan het systeem niet aan.
1: Nee.
2: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken en eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen als we daar geen goede afspraken over maken.
1: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf, want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. We kijken alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
2: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dan denk ik, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt of de metro niet rijdt of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar die is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
2: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het autoluw maken. dus ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
1: Ja.
2: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En ja, dat zorgt dus ook voor problemen. Want nou,

0: Een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten. Daar varen bootjes.
1: Ja.
0: De meeste bootjes zijn fossiel. Ja. Dus benzine.
2: Lekker diesel. Ja.
0: Ja, dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op een totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama. En er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Nou, dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
1: Ja.
0: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, ja, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lol er wel af.
1: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En
0: ja.
1: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan. En nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluitingje. Dan kunt u uw boot elektrificeren.
0: Ja. En nou, nog iets anders wat ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen. En mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
1: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
0: Ja.
1: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
0: Zeker, ja hoor, zijn we er al voor.
1: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
3: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
1: Oh ja, de veerponten.
3: Ja, die hebben we ook nog.
1: Even vergeten.
3: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
1: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden. Best wel een aantal. Die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
0: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
1: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
0: Ja.
1: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
0: Ik weet niet of
1: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
0: Ja.
1: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
0: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
1: Daarom, maar dat geldt terzijde.
0: Nee, maar ik denk wel dat we de, ook vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Mm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
1: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, noem maar op, dus het landelijke overheden. Je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
0: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro. Nee. Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zei, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
1: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
0: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan denk ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het dameshipyards. Waar we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
0: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van want alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En nou, je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar. Nee,
1: niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Nee. Toch? Dat is, nee. Ja, op zich.
0: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
1: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
0: Zeker, ja.
1: All right. Nou, volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
2: Listen to Lead, New Business Radio.

0: blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, tjo, hier wonen maar
0: 8 miljoen
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie, het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja, goedkoper en efficiënter. Hè?
2: Ja, dat vergeet ik. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. En. Nou, kortom. Ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Dus kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant. Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Okay. De standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam als die dan eerder al op de schoothoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Ja, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. De VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik, als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen?
0: Want natuurlijk.
5: Ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog. En maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder. En ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. Dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja, maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die rijdt gewoon.
0: Die hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja. Maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet. Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja. Ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow zoeken en dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompen lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die tram-infrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En het trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Er
3: zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Wat dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: En derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams die zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En ja, die energie die willen we terugwinnen. Nou, dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker. Klopt.
0: En in die motie, ja, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder, eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag. Maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, de primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Dat. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. Dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. Ja, en dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Bestuurlijk, stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Yeah.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Van de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja, Tjark. Ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond.
4: Ja.
0: We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wachten even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, de bussen in Utrecht, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
3: Moeten allemaal alleen, snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Beetje. Dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen. Zomaar. We hadden hier net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja,
3: als hij het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten geven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En, okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En nou, alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: dat is weer een andere
0: technisch denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging. Wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. In de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus nou, leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Dat lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, oh joh, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. En, ja. Weet je, dat niet, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek, om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja.
5: Ja. Ja, dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het dat altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
5: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
11: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out. Het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit Meer Burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aan zit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
11: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Ha Anita, van harte welkom.
10: Ja, dankjewel.
12: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
10: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
13: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
10: Ja, dat overdreven is.

0: De podcast.
1: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
2: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress. Al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel Pfeiffer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
1: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
2: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
1: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden. Ja. Dat was nu al 25 jaar geleden, hè?
2: Ja.
1: Hoe is het verder gegaan?
2: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt, maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie, hè, de accu vullen. Bewust gaat over hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwamen is bekwamen in stressmanagement. En hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven? En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven?
1: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
2: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
1: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
2: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
1: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
2: Ja, ja. Preventie, burn-out, herstel. Ja, preventie.
1: Sorry,
2: ook
1: herstel.
2: Zeker. Het is
1: nee, maar echt burn-out, herstel. Puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
2: vanuit
1: opgetekend.
2: Vanuit de praktijk, ja.
1: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
2: Ja.
1: Wat bedoel
2: vanuit
1: je daarmee?
2: De wetenschap. Okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die 3 stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ik vertaal zeg maar wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk heeft zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
1: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
2: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
1: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
2: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek.

0: Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken. Dat is allemaal belangrijk om daar mensen ook in bij te staan.
1: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
0: En dan bedoel je wat voor soort
1: Ik bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
0: Cliënten. Ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemers. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. Dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
0: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. Dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in andere uit. Hè? Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
1: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
0: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
1: En hoe
0: ja.
1: Zou je dat
0: dus daarvoor,
1: benoemen?
0: Voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. He, dus dat je gewoon heel moe bent en allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel, heel moe bent en je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
1: Wat zijn die?
0: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
1: Dus dat zijn is het allereerste stadium?
0: Dat is het allereerste, ja.
1: Daarna heb je?
0: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
1: Ja, en dan de overspannen.
0: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. Hè, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
1: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
0: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven. Dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
1: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
0: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg. Hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek, maar de oorzaken, die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder, dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam, ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen... Als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken ja, psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar je
1: een live event kan zijn een scheiding, het overlijden van
0: overlijden.
1: Een familielid.
0: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè? Dus dingen die...
1: Ja, die ontzettend veel stress geven.
0: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
1: Kun je ook stellen dat soms ook een optelsom kan zijn?
0: Zeker, ja.
1: Want een mens kan ook best veel hebben.
0: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles. Ja. Het is nooit maar één ding.
1: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen, wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
0: Ja, nou als je ook beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid... moet zijn waar veel prestatie gevraagd wordt. Dat is cultuur hè, of beroepen. En cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust. Omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out. Over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd. Ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat zo is. Maar ja... Er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren of door heel hard te werken of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
0: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
1: En dat is nou best verdomd lastig.
0: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft hou vast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
1: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, ja. Maar niet voelen.
0: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
1: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
0: En heel vertrouwen, ja. Ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
1: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij te gast ben in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
0: Ja, graag.
1: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en de, met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Eigenlijk stond ik altijd aan. Avonden, weekenden, vakanties altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. Mm. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks. En nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche. Dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht. Ik kon niet meer tegen geluid. Tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stop tussen mij en de realiteit zat. Mm, weet of je dat wel eens...
0: Zo verdoofd eigenlijk.
1: Verdoofd gevoel. En net of je er wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet. Maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
0: Ja, even een quick fix. Willen doen, quick fixen. Ja. Ja,
1: herken je dat?
0: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen. Ja, die binnenkant.
1: En maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer. Dan ben je altijd gewend om dingen.
0: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt. Ga je ook de burn-out begeleiding aan. Ah. Dus dat doe je op dezelfde manier. En in het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even. Of oplossen. Of aanpakken. Ja.
1: Ja, en toen ben ik weer... Om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. Mm. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting.
0: Ja, ja.
1: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten.
0: Mm.
1: En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
0: Ja, fijn.
1: Dat is,
0: heb je ook nodig dan. Ja.
1: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
0: Ja, dat helpt enorm. Ja? Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
1: Ja,
0: ja, dat is bijna niet te doen.
1: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest.
0: Ja.
1: Je zit gewoon met de patiënt thuis.
0: Ja,
1: het is ook een hele egoïstische.
0: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks en je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
1: Ja.
0: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet, want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
1: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd, je vond jezelf een ontzettende loser.
0: Mm,
1: omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot naar alles en iedereen om je heen.
0: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
1: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die er wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
0: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
1: Wordt dat toch te weinig gedaan?
0: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
1: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
0: Ja.
1: Of iedereen is wel eens wazig.
0: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
1: Nou?
0: Wetenschappelijk onderzoek. Heb jij een idee?
1: Nee.
0: Na een uur al.
1: Oh, ah.
0: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
1: Nee.
0: Ja, je beste zelf, je creatiefste zelf.
1: Ja.
0: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent?
1: Ja, nou, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk past, de acceptatie. Dus dankfeit, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
0: Ja.
1: Maar je komt er wel uit.
0: Ja.
1: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
0: Ja.
1: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Die bestaan die dan? En want, ja, het broodfonds misschien.
1: Nee, die bestaan zeker. Mm. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het penny wise en pound foolish in het leven.
0: Ja, ja.
1: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi.
1: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
0: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij als gevoel. Maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
1: Oké. En nou heb ik ook heel veel therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
0: Mm-hmm.
1: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
0: Nee, dat klopt.
1: Want het stond niet in dat handboek.
0: DSM.
1: Of de DSM-boek.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En maar jij hebt het over een diagnose. Dus
0: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie en het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
1: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
0: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
1: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
0: Ja, life events inderdaad.
1: Of life events.
0: Ja. Dus werkgerelateerd, dus dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
0: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
1: De rol van sporten en van slapen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
1: Helemaal niet?
0: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
1: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
0: Nou, echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
1: Ja, dus oké, wandelen in plaats van rennen.
0: Ja.
1: En wat wilde je zeggen over slapen?
0: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over overdag niet slapen. Want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-out is dat, zou ik daar echt een uitzondering voor willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat, want normaal gaat het aan als je slaapt, dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè. Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten, dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen, dan ga je 20 minuten rusten.
1: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
0: Ja, op bed, horizontaal, of even wat muziek luisteren, of misschien wel wandelen. Of een ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
1: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van ja. Pak je 6-7 uur slapen en ga absoluut niet op bed liggen overdag.
0: Nee, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. En dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
1: Ja.
0: Waardoor je slaap terugwint.
1: Ja.
0: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
1: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis.
0: Oeh.
1: En daar werd ik heel relaxed van.
0: Ja.
1: Mm. Hoe positief is dat?
0: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
1: ik
0: daarna,
1: ontspande er behoorlijk goed van hoor.
0: Ja, kort, tijdelijk. En dan het vernachelt je slaap.
1: Vernachelt je slaap.
0: Ja.
1: En dus.
0: En doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook, hè? Ja.
1: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven.
0: Mm-hmm,
1: of
0: ja.
1: Je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er ben of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
0: Ja.
1: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
0: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang, een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
1: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
0: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten, voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
1: Ja.
0: Hè, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
0: Klopt.
1: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z, of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren, hè, tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
0: Ja, we hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij, waardoor er minder en meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
1: Ja.
0: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
1: Ja.
0: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
1: Ja, en ik heb een boek ook gelezen. Naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
0: Ja.
1: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
0: Ja.
1: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
0: Ja.
1: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
0: Ja.
1: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over, er is geen tussentijd meer.
0: Nee.
1: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte hij een praatje met iemand.
0: Mm-hmm.
1: Of je had even niks te doen.
0: Ja.
1: Je had even niks te doen.
0: Vervelen.
1: Was ook dodelijk saai.
0: Ik vond
1: maar
0: ook,
1: nu, meteen die telefoon erbij.
0: Ja.
1: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
0: Ja.
1: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar die blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
1: Ja.
0: Dus dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja. En nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
1: Ja, dus dat is ook wel aan de hand.
0: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
1: Burn-out is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè. Bijna soms als een soort goeroe. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn. Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners. Waar moet ik dan op letten?
0: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik dat toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
0: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
1: Wat bedoel je daar specifiek mee?
0: Nou, er is het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
1: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
0: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè? Er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
1: Mensen het piepsysteem.
0: Mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
1: In deze prestatiemaatschappij.
0: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk. Hè? Dus dat is ook fijn.
1: Maar wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
0: Ik zit nog goed. Ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben. Van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
1: Ja.
0: Reflectie, vertraging.
1: Denk je dat er een omslag komt?
0: Ja, ik denk
1: het
0: wel.
1: Want je ziet nu een ontzettende tendens. Vooral in steden ook van yoga. Mm-hmm. Mindfulness, ja. Reiki, hot yoga. Ja. Nou, ik weet 90% niet eens wat er is. Nee. Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
0: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus ja. dat zit er zeker ook in.
1: Ja, want het woord yoga-snuiver.
0: Ja, yoga-snuiver.
1: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
0: Ja.
1: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
0: Ja, grappig. Ja, dus dat. Dus dat is aan de ene kant. Ja, ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat. Dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Het is niet mijn methode, het is van Helen Sidra Stone.
1: Sorry, waar?
0: Amerika.
1: Voice?
0: Voice dialogue.
1: Wat is dat?
0: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent...
1: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
0: in je hoofd.
1: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
0: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, poh, ik heb nou wel lang genoeg gesproken, ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op, een beetje doorgaan. Of ja, dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
1: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oké, okay,
0: nee, het is je zelfzorgkant.
1: Dus die het stemmetje vaak... wat je in jezelf hebt die tegen jou praat.
0: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
1: En die probeert jou makkelijk te houden? Of,
0: ja, die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken. Om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
1: Ja, destructief.
0: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
1: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
0: Ja.
1: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
0: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
1: Ja.
0: Begeleid, bedrijven.
1: Alles voorbij zien komen.
0: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ja, ik ben in een andere fase ook terechtgekomen. Omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg. Ja, maar je moet dit weten. Want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelends zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurveranderingen in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out, gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo, zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
1: Interessant. Zijn weer hele andere vanuit dezelfde gedachte.
0: Dezelfde gedachte.
1: Kun je nog veel bredere groepen
0: helpen. Bredere doelgroepen, ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities zoals shamanisme, bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
1: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
0: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
1: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
0: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die 3-stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk, Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
1: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
0: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
1: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
0: Ja,
1: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
0: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl er minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
6: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Sisters crying, slime.

0: maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé. Met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Innovatie en impact
0: voor business shapers.
1: New Business Radio. Innovatie en impact
0: voor business shapers.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping your future. New Business Radio. Oh.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radio.